0: laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws.
2: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. De komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link. Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link op de nummer 1 van Voorne Putten.

Oh yeah, you know that God made me funky.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws.
2: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. De komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.
4: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link. Op de nummer 1 van Voorne Putten.

0: In december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat om onder meer slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden en de dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet de investering helpen nieuwe producten sneller op de markt te brengen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link. Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link op de nummer 1 van Voorne Putten.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen van klusbedrijf Hellevoets inschakelt.
3: Bouwen, verbouwen of renoveren. Klusbedrijf Hellevoets maakt het mooi.
2: Schilder of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
3: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
2: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
4: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
6: Chocoparadijs.nl.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop.

0: installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat om onder meer slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden en de dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet de investering helpen nieuwe producten sneller op de markt te brengen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kwam een bijzondere uitdaging tussen Link Media en burgemeester Arno Schepers van Voorn aan Zee tot stand. Bij een opkomst van 50% of hoger zou de burgemeester het Haringvliet overzwemmen. De burgemeester heeft zich aan zijn woord gehouden na een opkomstpercentage van 50,6% en gaat aankomend weekend een zwemtocht van 3 kilometer maken tijdens de oversteek. We belden met de burgemeester om te vragen of hij al helemaal klaar is voor de zwemtocht.
2: Nee, het is een hele mooie uitdaging. Het is wel een uitdaging die best wel wat organisatorisch en fysiek heeft gevraagd, maar het is wel heel tof om te doen. En ja, kijk, het is natuurlijk heel lastig om aan te tonen of het echt een verschil heeft gemaakt in de opkomst. Tegelijkertijd hebben we 's avonds gezien dat we wel nog een flinke eindsprint hebben gemaakt. Dus alle stemmers die het naar de stembus heeft gehaald, ja, daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. Dus wat dat betreft ben ik dubbel blij met dat ik de uitdaging aangegaan ben. Nou, eigenlijk op twee manieren. Ik heb in de eerste plaats natuurlijk vooral heel veel baantjes gezwommen. De afgelopen 2 maanden bijna 1000. Dus dat is best wel een forse hoeveelheid. Gewoon meters maken. En vorige week heb ik ook voor het eerst met een triathlongroep uit Voorn aan Zee in het Haringvliet zelf gezwommen om een beetje een gevoel te krijgen bij het buitenzwemmen, om aan de temperatuur te wennen. Dus wat dat betreft heb ik een dubbele voorbereiding gehad. Nee, ik heb mijn A-diploma en dat is het dan ook. Dus ik ben zeker geen echte zwemmer. Dus ik heb veel moeten leren ook. Ik heb veel tips gekregen van andere zwemmers in het zwembad. Een triathlongroep heeft me fantastisch op weg geholpen. Dus ik heb er ook heel veel van geleerd. Dus mijn zwemvaardigheid is en passant ook een klein beetje toegenomen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt? Dan zetten we 230 op je radio. Het is Link en Kokend Hit.

0: Link Actueel.
1: De theaters in onze regio zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het samenstellen van het nieuwe theaterseizoen dat na de zomerperiode van start zal gaan. Ook bij het Bresttheater in Brielle heeft het team hard gewerkt om weer een mooie programmering samen te stellen. Het theater heeft het nieuwe seizoen inmiddels gepresenteerd en Olga en Cynthia vertelden hier meer over in het programma Link Lunch.
2: Nou, daar beginnen we al heel vroeg mee. Vaak in juni hebben we al de eerste presentaties van wat er komen gaat voor het volgende seizoen. Dus vorig jaar juni 2025, zaten wij al bij artiesten te kijken ja, wat komt er. En ja, die zijn soms pas volgend jaar mei te zien of aankomende september. Zo dichtbij kan ook. Dus daar gaat een hele lange tijd overheen. 11 september hebben we de allereerste voorstelling met Maarten Heijmans en Sander Vrienden. En dan hebben we, moet even goed zeggen, we hebben zo'n 65 volwassen voorstellingen. We hebben een soort 12 kindervoorstellingen. En dan hebben we ook nog lokaal aanbod, zoals Mario Kramer, die komt langs. Taylor May komt met een paar voorstellingen. De zaal wordt ook gehuurd door bijvoorbeeld de toneelverenigingen. Dus toneelvereniging Sint-Leonardus en Gonda. Gaan we zien. Dus al met al gaan we richting de 100 met onze vulling van de zaal.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het is Link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murat.

0: Hatha-massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata-massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Hey, kruidenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch, niet dan? Echt wel.
3: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoofd.
4: In ons ruime occasion center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het Aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het Aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis.
6: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
10: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
13: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
14: Gun jezelf een moment van totale rust en

Persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage. Jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Het vergt het maximale van je radio. Maar

0: Link Actueel.
1: De Sportweek via Polders is weer in volle gang. En tot en met 6 juni kunnen mensen meedoen aan allerlei activiteiten als de mutrun, een spelletjesmiddag en zelfs een knakworstenrace staat op het programma. Voorzitter Alexander praat ons bij over wat je kunt verwachten tijdens de Sportweek van Vierpolders.
2: Er is een auto ontstaan in Vierpolders met een paar mensen onderling. Dat is 57 jaar geleden. En we gedacht van nou, we gaan eens keer 1 of 2 dagen gaan we eens keer wat activiteiten organiseren op het dorp. En dat is uiteindelijk uitgelopen tot 10 dagen.
0: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op

0: Op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. Hij zat vast vanwege een Limburgs drugsonderzoek. Nederlandse en Duitse autoriteiten zochten 2 maanden intensief naar hem. Nederland heeft Duitsland om zijn overlevering gevraagd. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd, waaronder een festival in Parijs in juli. Volgens zijn productiebedrijf wil hij voorkomen dat de evenementen worden verstoord. De artiest ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en trekt zich daarom tijdelijk terug. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
7: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een openles Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Boekie Woekie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het Aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het Aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 7:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
1: Link reclame.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. bernissepop.nl.
7: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te verduren als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
8: Alle eendjes zwemmen in het water.
9: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
10: Doe eens gek, huur een eend.
9: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
11: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
12: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: En nu terug naar de muziek.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan

0: Staartje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
1: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot tussen Berchem en Herpen en is vermoedelijk door een misdrijf omgekomen. Een eerder aangehouden 33-jarige man blijkt onschuldig. Bij een ongeluk in North Dakota ontsnapten ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur werd honderden keren gestoken en belandde in het ziekenhuis. De snelweg was uren afgesloten. Imkers hielpen de bijen vangen. Omwonenden met een allergie werd geadviseerd binnen te blijven. Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. Hij zat vast vanwege een Limburgs drugsonderzoek. Nederlandse en Duitse autoriteiten zochten 2 maanden intensief naar hem. Nederland heeft Duitsland om zijn overlevering gevraagd. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd, waaronder een festival in Parijs in juli. Volgens zijn productiebedrijf wil hij voorkomen dat de evenementen worden verstoord. De artiest ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en trekt zich daarom tijdelijk terug. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
7: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
8: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
7: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
8: Check sundays.nl.
9: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
10: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
11: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
12: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
11: Floradektuinaanleg.nl.
13: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
14: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
13: Met een nieuw

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een openles Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek a Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt

0: muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
7: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Koninkrijk. De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot tussen Berchem en Herpen en is vermoedelijk door een misdrijf omgekomen. Een eerder aangehouden 33-jarige man blijkt onschuldig. Bij een ongeluk in Noord-Dakota ontsnapten ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur werd honderden keren gestoken en belandde in het ziekenhuis. De snelweg was uren afgesloten. Imkers hielpen de bijen vangen. Omwonenden met een allergie werd geadviseerd binnen te blijven. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een openles Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en gaan voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten.
6: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
5: Link reclame.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost.

0: chocoladeparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
3: En nu terug naar de muziek.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. 9 jongeren zijn door de jeugdrechtbank schuldig bevonden aan meerdere groepsverkrachtingen van een 14-jarig meisje in het Belgische Kortrijk. Het misbruik vond plaats in een bos in 2024. De daders kregen elk 30 uur taakstraf. De vermoedelijke aanstoker moet een begeleidingstraject volgen en heeft een contactverbod met het slachtoffer. De 2 Franse broertjes die vorige week door hun moeder en stiefvader in een Portugees bos werden achtergelaten, zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Ze worden opgevangen door jeugdzorg in Colmar. Hun moeder en stiefvader zijn gearresteerd en blijven vastzitten. Onderzocht wordt of familie of een pleeggezin voor de kinderen zal zorgen. Nederland organiseert een burgerberaad over migratie. Volgens het AD worden via loting 150 burgers geselecteerd om, op basis van deskundige informatie, met breed gedragen voorstellen te komen over asiel, studie, arbeidsmigratie en gezinshereniging. De initiatiefnemers hopen zo oplossingen te bieden die de politieke impasse en maatschappelijke polarisatie kunnen doorbreken.

De 60-jarige Canadese man heeft schuld bekend aan 14 aanklachten... wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding. Hij verkocht jarenlang dodelijke middelen via websites... en verstuurde meer dan 1200 pakketten wereldwijd. Zijn producten worden gelinkt aan tientallen sterfgevallen... waaronder 79 in het Verenigd Koninkrijk. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur...

0: autoinkoop.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Hey, kruidenkoker.
3: Ja, wat nou weer?
2: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
3: Nee, nog niet.
2: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
3: Oh ja joh.
2: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
3: Nou, dat heb je goed gedaan.
2: Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis.
3: Zeker.
2: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw uur Link.
7: Een nieuw uur Link.
8: You self-destructed, little girl. Picked yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
7: In ons ruime occasion center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
10: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Boekie Woekie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat

0: vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
7: Chocoparadijs.nl.
6: Chocoparadijs.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
9: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek, huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deugevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af.

0: Ook bij 1verhuur.info in Hellevoetsluis.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dit na een eenzijdig ongeval op de snelweg M3. De 31-jarige werd ook verdacht van gevaarlijk rijgedrag, drugsbezit en het weigeren van een blaastest. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Feyenoord heeft nog niet gereageerd. 4 goudzoekers die al 10 dagen vastzitten in een overstroomde grot in Laos moeten waarschijnlijk langer wachten op redding. De man werd gisteren bevrijd, maar de omstandigheden blijven gevaarlijk. De mannen kampen met gezondheidsproblemen en beperkte zuurstof. 2 andere vermisten zijn nog niet gevonden. De hoop op hun overleving is klein. 9 jongeren zijn door de jeugdrechtbank schuldig bevonden aan meerdere groepsverkrachtingen van een 14-jarig meisje in het Belgische Kortrijk. Het misbruik vond plaats in 2024. De daders krijgen elk 30 uur taakstraf. De vermoedelijke aanstoker moet een begeleidingstraject volgen en heeft een contactverbod met het slachtoffer. De 2 Franse broertjes die vorige week door een moeder en stiefvader in een Portugees bos werden achtergelaten, zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Ze worden opgevangen door jeugdzorg in Colmar. Hun moeder en stiefvader zijn gearresteerd en blijven vastzitten. Onderzocht wordt of familie of een pleeggezin voor de kinderen zal zorgen. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
7: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
8: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. bernissepop.nl.
9: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant dat voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Era komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon oplevert.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een openles Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Boekie Woekie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het Aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het Aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 19:00. De toegang is gratis. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trekkertrek Farm Festival. Vrijdagavond

0: Vanavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop. En ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt dan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
7: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
8: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
3: Check sundays.nl.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
7: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Volgens ANP blijkt uit onderzoek van Hogeschool Windersheim dat deelnemers zich beter geïnformeerd, meer verbonden met hun omgeving en maatschappelijk betrokken voelen. De abonnementen worden verspreid via organisaties die mensen in armoede ondersteunen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. De groep raakte ingesloten door zware regenval en een aardverschuiving. Eén man wist eerder te ontsnappen en hulp te halen. De eerste geredde goudzoeker ligt in het ziekenhuis. 2 vermiste andere goudzoekers zijn nog niet gevonden. Een 20-jarige Hagenaar is veroordeeld tot 5 maanden cel voor geweld tegen HTM-BOA's bij 2 incidenten rond zwartrijden. Bij 1 aanval sloeg hij een controleur knock-out die daarbij zijn kaak brak. Ook uitte hij bedreigingen. De verdachte moet ruim €8200 schadevergoeding betalen aan de 2 slachtoffers. Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dit na een eenzijdig ongeval op de snelweg M3. De 31-jarige werd ook verdacht van gevaarlijk rijgedrag, drugsbezit en het weigeren van een blaastest. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Feyenoord heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt dan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
9: Link reclame.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
12: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
13: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
12: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
13: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
14: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.

0: www.adictuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Cha-cha. Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
7: Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel.

0: eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 12:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het Aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het Aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Boekie Woekie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Seasound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 19:00. De toegang is gratis. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek & Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 18:00 beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12:00. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
4: Link hier.
5: Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt dan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
1: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
8: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
9: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
1: En nu terug naar de muziek.

0: Here we go.
1: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jeuveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
9: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
8: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
9: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
10: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
11: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. SGP-leider Christoffer pleit voor een strenger asielbeleid waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. Volgens hem kunnen asielzoekers beter terecht in landen met een vergelijkbare achtergrond. De SGP veroordeelt tegelijkertijd gewelddadige protesten tegen opvanglocaties. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten door een protest van inwoners van Gries am Brenner. Zij protesteren tegen de sterk toegenomen verkeersdrukte en het sluipverkeer door een dorp. Volgens bewoners zorgt het verkeer voor onveilige situaties en een afnemende leefbaarheid in de gemeenschap. DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Volgens ANP blijkt uit onderzoek van Hogeschool Wintersheim dat deelnemers zich beter geïnformeerd, meer verbonden met hun omgeving en maatschappelijk betrokken voelen. De abonnementen worden verspreid via organisaties die mensen in armoede ondersteunen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. De groep raakte ingesloten door zware regenval en een aardverschuiving. Eén man wist eerder te ontsnappen en hulp te halen. De eerste geredde goudzoeker ligt in het ziekenhuis. 2 vermiste andere goudzoekers zijn nog niet gevonden. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt naar 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
13: Hey, kruidenkoker.
14: Ja, wat nou weer?
13: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
14: Nee, nog niet.
13: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizen.

0: verhuizingen, ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
1: Oh ja joh.
0: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info: kringloop-warehuis.nl

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl. Goedkope poetspullen.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het Aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het Aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en gaan voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten. Op zaterdag 6

0: juni kun je duurzaam en dichtbij shoppen bij de Tuintjesmarkt in Zuidland. Van 10 tot 4 uur verkopen meer dan 50 bewoners vanuit hun eigen tuin, oprit of garage allerlei spullen zoals speelgoed, kleding, puzzels, paardenspullen, kunst, kleinmeubilair enzovoort. In aanloop naar 6 juni vind je meer informatie en een plattegrond op het Facebook- en Instagram-account Tuintjesmarkt Zuidland.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied, 28 in Zuid-Limburg.
4: Link reclame.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
4: Check sundays.nl.
5: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen, maar niet als u de vak

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. De politie onderzoekt het geweldsgebruik door agenten tijdens een aanhouding op 19 mei... bij een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop een vrouw hardhandig ten val komt. De politie benadrukt aan Hart van Nederland dat slechts een deel van het incident zichtbaar is. Een 30-jarig man werd aangehouden en later vrijgelaten. Het expeditieschip Hondius is na een grondige schoonmaak en desinfectie vrijgegeven voor gebruik. De GGD stelde na een eindinspectie vast dat alle richtlijnen zijn gevolgd. Op het schip brak eerder de Andes-variant van het Hantavirus uit, waarbij 3 mensen overleden. Vanaf 13 juni worden de vaarten hervat. SGP-leider Christoffer pleit voor een strenger asielbeleid, waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. Volgens hem kunnen asielzoekers beter terecht in landen met een vergelijkbare achtergrond. De SGP veroordeelt tegelijkertijd gewelddadige protesten tegen opvanglocaties. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten door een protest van inwoners van Gries am Brenner. Zij protesteren tegen de sterk toegenomen verkeersdrukte en het sluipverkeer door een dorp. Volgens bewoners zorgt het verkeer voor onveilige situaties en een afnemende leefbaarheid in de gemeenschap. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
7: Check sundays.nl.
8: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij Kooi Care Hoekse Waard als een vis in het water. Kooi Care is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
11: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
3: Dit uur Sport op Voorneputten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
12: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
13: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
12: Met een nieuw uur Link.
13: Een nieuw uur Link.
14: Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5. Sport op Voorneputten.
15: Ja, alle competities zitten erop. En voor 8 clubs in de regio is er nog na competitie voor promotie. Alleen over.

VVV speelt om niet te degraderen uit de derde klasse. Brielle is deze eerste ronde vrij en zij spelen volgende week tegen eerste klasser Nieuwerkerk. Het is een knock-out systeem. Er moet vandaag een winnaar komen. Na 90 minuten wordt er verlengd en is er dan nog gelijk, dan worden er strafschoppen genomen. Alleen Nieuwehoorn speelt voor plek in divisie en die spelen een uit- en thuisduel.

Verlengen tot 6 uur. En dat geldt voor de komende 2 weken. We zijn dus vandaag bij alle ploegen van het eiland die spelen voor de promotie en die ene voor degradatie. We zijn in Nieuwehoorn tegen de Alphense Boys. We zijn in Slam tegen Hellevoetsluis. We zijn bij BMT in Den Haag tegen Botlek. En we zijn bij OVV tegen LMO. We zijn bij GHVV tegen FC Maanse. En we zijn in het Zuiderpark. En dat gaat tegen Rokanje. Ik neem trouwens aan, Joris, dan moet ik even kijken, want dan wordt er wel geknikt, dat we het hier over de Rotterdamse Zuiderpark hebben. En niet erover het Haagse. Nee, Rotterdamse. En we gaan de Zuiderpark tegen Rokanje. En dat allemaal vanmiddag met maar 1 wedstrijd om 3 uur. Dat is die van Nieuwhoorn. En de rest allemaal om 2:30. Wie daar gaat zitten, dat hoort u zo meteen van ons. Maar is dit alles?

Ja, is dit alles van Doe Maar? Nee, dat is het zeker niet. Tot de klok van 5 uur gaan we spelen voor de na-competitie. Of spelen we in de na-competitie voor promotie. En om 3 uur begint daar de wedstrijd tussen Nieuwhoorn uit eerste klasse C. U wel bekend. En de Alphense Boys uit de eerste klasse B. Zij strijden om een plaats in de vierde divisie. De tweede klasse, de andere wedstrijd, is Zuidland tegen Hellevoetsluis. Dat wordt een hele leuke, want daar gaat het natuurlijk om dat allebei de ploegen komen uit de tweede klasse D. En die willen natuurlijk heel graag naar die eerste klasse toe. Brille zit ook nog in dat rijtje, maar die is deze week vrij. Dat begint om 2:30, daar zit Dick van der Meer voor ons. In de tweede, derde klasse, dan hebben we het over een ploeg uit Den Haag. Uit Eskamp, voor mij wel bekend. De BMT tegen Botlek met Willem Heidakker. Nou, Botlek komt uit de derde klasse G en BMT uit de derde klasse F. Die letters hebben in dit geval meer te maken, volgens mij niet met de hoogte van spelen, maar meer met de divisie waar ze zitten, met de klasse waar ze zitten. En die beginnen om 2:30, dus daar, dat is ook spannend. Die in de derde, vierde klasse gaat het om de OVV, die voor handhaving in de derde klasse G. En tegen LMO uit de vierde klasse E. En voor ons is terug van weg geweest na een hele lange periode, maar Peter Bos is daarnaar afgereisd. En ook die horen wij zometeen. GHVV uit de vierde klasse F tegen een Maanse uit de vierde klasse E. En ook zij strijden om een plek in die derde klasse, waar ze allebei natuurlijk best wel graag naartoe willen. Voor ons zit natuurlijk zonder twijfel bij GHVV René Reek. En dan hebben we er nog eentje en dat gaat om Zuiderpark, vierde klasse E. En tegen Rokanje, vijfde klasse E, voor promotie naar de vierde klasse. De ene handhaving, de andere promotie. En u snapt het al, wij zijn natuurlijk voor de promotie van Rokanje. En Arie Snoei zit daar. Daar gaan we natuurlijk allemaal, dat gaan we allemaal krijgen. We hebben straks ook nog een gesprek, de nabeschouwing van de oversteek van de club van buiten, uit Hellevoetsluis. Ze zijn hier al eens in de uitzending geweest. Daarover straks veel meer. Joris zit hier achter de knoppen. En wij gaan nog even naar muziek voordat overal de wedstrijden gaan worden voorbeschouwd.

Live voetbal en overige sporten, afgewisseld met lokaal sportnieuws en leuke gasten. Dit is Sport op Voorne Putten.

0: op Voorneputten langs de velden.
1: Onze verslaggevers waren nog bezig om hun plekje in de zon op te zoeken. Maar we konden nu wel even Rollercoaster van Danny Vera draaien. Voor een verslaggever die zijn plekje in de zon al lang gevonden heeft. En dat ook van de komende 2 weken niet afstaat. Maar wel naar ons zit te luisteren. Dus Hans, bij deze. En wij gaan naar Den Haag. Naar de Eskamp. En dat is voor mij persoonlijk een hele bekende omgeving. Daar bij aan de Melisstokerlaan. Ik weet niet of die ook zo bekend voor Willem is, maar die zit daar wel. En die zit daar voor Botlek.
2: Ja, dat klopt, Margreet. Maar voor mij is de brand of zo daar zo. Zie je? Ja. Maar, want hele zwarte wolken daar in die wijk achter me. Maar het is een zonovergrote complex bij BNT. Het is een prachtige locatie. Alleen het hoofdveld dat is voor renovatie helemaal omgeturnd, helemaal omgeploegd al. Dus dan spelen we gelukkig ons ook op kunstgras. Want dat is het tweede veld. Dus het Botlek is het eigenlijk een uitkomst. Want normaal spelen die gasten natuurlijk BNT op gras. We hebben een hele mooie tribune, maar ja, je kan er niet op gaan zitten. Want dan kijk je ongeveer 150 meter verder naar het tweede veld. Dat is een beetje onhandig. Maar ja, nee, het is een gemoedelijke sfeer. Hier, zon overgoten. En BMT, die natuurlijk derde is geëindigd in de competitie, die heeft ook de na-competitie gehaald. Nou ja, Botlek, de verhaal, dat kunnen we, of dat kennen we. En iedereen is er van Botlek, behalve Mark Terlaak. Die komt pas in de rust, want die moet nog even werken. Hadden niet meer op de na-competitie, denk ik, gerekend.
1: Nee, nou, daar even toevoegend bij jouw opmerking. Daar kan ik me iets bij voorstellen.

0: voorstellen.
1: Ja.
0: We hebben het er vorige week ook over gehad. Heel kort het lijntje door. Botlek heeft natuurlijk echt op die bovenste rode rand gestaan. En zag er niet naar uit dat ze ook nog maar iets zouden kunnen gaan klimmen. Ja. En toen zagen ze in één keer het licht en toen begon het naar boven. Maar daarmee komt natuurlijk ook nog een keer. Botlek zit pas het eerste seizoen in de derde klasse G. En we hebben het er vorige week al over gehad. Het zou natuurlijk een mirakel zijn als ze nu zouden promoveren. En toen hebben we al gezegd, moet je dat wel willen?
1: Nou ja, dat geldt ook voor BMT. Hè. Die komen ook uit de vierde klas. Die zijn vorig jaar kampioen geworden, naar de derde klas gegaan. Dus, maar hun zijn dan nog op de derde plaats geëindigd. En ja, Botlek die heeft natuurlijk in principe een ploeg om ook om de prijzen te spelen bovenin. Alleen, je moet dan wel alles mee hebben en dat blessuren vrij blijven, kaarten vrij, dat je schorsingen ontloopt. Ja, dat zijn dingen die natuurlijk voor ons heel erg belangrijk zijn, dadelijk ook voor het nieuwe seizoen. Want ja, ik hoop het in feite wel dat ze natuurlijk die tweede klasse gaan halen. Maar ja, ik ben wel eerlijk, hebben we op dit moment wat in de tweede klasse te zoeken. Dus ja, goed, aan de ene kant zeg ik, ja, het zou mooi zijn. Maar aan de andere kant zal Botlek denk ik niet echt treuren als ze uitgeschakeld worden. Maar vandaag is het vrijwel compleet. Dus normaal gesproken zou je ook van BMT moeten en kunnen winnen. Dus, en dan zien we wel weer in het vervolg hoe we verder gaan. Maar jij zegt ook, ik ben de aankomende twee weken ook beschikbaar natuurlijk. Maar het is wel afhankelijk van het resultaat.
0: Ja, maar goed, dat geldt ook voor onze uitzendingen natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Wij gaan door totdat het laatste fluitsignaal vandaag geklonken heeft.
1: Ja, er is echt brand, hoor. Je hoort de brandweer.
0: Ja, dus, nou, dat geluid, dat ken ik inmiddels wel.
1: Ja, nou, daar gaan ze, hoor. In de rode jassen. Of in de gele jassen, hè, je weet het. Maar ze gaan weg naar een brand toe.
0: Nou, sorry hoor Willem, maar ik weet niet waar jij vandaan komt. Maar tegenwoordig hebben ze geen rode jassen meer.
1: Nee, ik zeg gele. Een beetje gelig.
0: Ja, beige geel. Ja, oké. Okay. Nee, dan
1: wat is het? Nee, ik heb het hersteld. De wedstrijd gaat zo beginnen. De scheidsrechter met zijn assistenten van de KNVB, die staan klaar. Dus we hebben een neutrale arbitrage. Daar hebben we het ook wel eens in de competitie over gehad, hè, over scheidsrechters. Die dan op derde klasse niveau ook hun wedstrijden fluiten en bla bla bla bla. Maar goed, deze jongens die. Een jong ventje, ik heb zijn naam ben ik even kwijt, maar die gaat de wedstrijd leiden. En onze ploeg die gaat gewoon eigenlijk helemaal compleet. En behalve Mark de Laak, maar ja, die komt pas in de rust. Dus misschien dat het dan nog goed staat voor Botlek. En als het niet zo is, dan gaan we gewoon voor in de tweede helft Jan Mark inzetten.
0: Zal Mark wel blij mee zijn?
1: Wat zei je?
0: Daar zal Mark wel blij mee zijn.
1: Ja, Mark die is niet zo blij dat hij te laat aan zijn wedstrijd moet gaan beginnen. Want dat is liever een jongen die gelijkheid.
0: Maar, ja.
1: En ja, nou loop ik net door een blauwe wolk van die gasten van BMT. Die met zo'n met kaarsen staan, weet je wel.
0: Ja.
1: Nou, die brand die is volgens mij minder erg dan die blauw-witte rook waar je doorheen loopt.
0: Nou, ga dan maar een plekje zoeken waar je veilig zit.
1: Ja,
0: in de zon.
1: In de zon staan, het is lekker weer. En we gaan ervan genieten, maar weet je.
0: Ja, wij horen jou. En wij gaan meteen naar de enige wedstrijd vandaag die eigenlijk om degradatie gaat en niet eens om promotie. OVV tegen LMO, terug van weg geweest. Peter Bos, goedemiddag Peter.
2: Goedemiddag Margreet.
0: Lekker hè, daar in dat zonnetje.
2: Zo, tribune, zonnetje, petje op, zonnebrand. Kom maar op hoor.
0: Geen rood-wit petje hè, voor dat plekje in de zon.
2: Nee, zeker niet. Ik heb het neutraal zwart gehad.
0: Maar jij mag gaan zitten kijken naar de wedstrijd OF OVV. Oostvoorne, derde klasse G. Tegen LMO uit de vierde klasse E. Op papier, met mijn dikke duim, zou ik zeggen dat zou OVV derde klasse moeten kunnen. Waren het niet dat OVV het hele seizoen eigenlijk nog maar heel weinig

0: Ja, dat heeft zijn reden gehad. OVV heeft bijna het hele seizoen te kampen gehad met geblesseerde spelers. En dat waren niet zomaar een spierscheukje of zo. Nee, een gebroken enkel, een gebroken been, dat soort dingen. Dus die hadden allemaal langdurig geblesseerde. Ik weet nog dat ik bij de wedstrijd Droom tegen OVV zat. En toen misten ze 9 basisspelers. Nou, inmiddels is dat teruggebracht naar 5. Dus er zijn nog wat spelers terug. Ja, en of het gaat lukken hier zo. Wat je zegt, normaal gesproken zou je zeggen, derde klasse, dat moet lukken. Maar ze hebben natuurlijk maar net die na-competitie, die play-offs gehaald. En LMO, een club uit Rotterdam-Zuid, van de linkermaashoek, daar staat LMO voor. Ja, dat is die zijn derde geworden. En de laatste competitiewedstrijd verloren ze nog van Rijnmond over iets voor. Maar afgelopen maandag wonnen ze met 4-1 voor Bonnes voor de Voetbal Rotterdam Cup. En ja, dus dat is ook heel wisselend. Terwijl de spelers nu in het veld komen onder leiding van de scheidsrechter Van de Ende. En die komt uit Den Haag. Ik heb begrepen, geen familie van Mario Van de Ende. En hij wordt geassisteerd door 2 KNV-grensrechters, waarvan de een uit Allerbroek komt en de ander uit Brielen.
1: Oké, dus we hebben een vrij aardige mengeling vandaag in de wedstrijden tussen Rotterdam, of tenminste Voorne-Putten en Den Haag. En de Alphense Boys natuurlijk uit Al aan de Rijn, maar die hebben we nog lang niet, want die beginnen pas om 3 uur. Peter, we horen jou zo meteen terug. En dan gaan we naar de andere wedstrijd, de volgende wedstrijd, en dat is Zuidland tegen Hellevoet. Tenminste, dat hopen we. En dat gaat om een plekje in die eerste klasse. Ja. En ook Brielle speelt daar nog in mee. Maar Brielle is vrij dit weekend. Dick, heb jij alles op papier staan?
2: Ja, zeker. Zeker was. En op het moment dat zij het 22 players zo meteen op weg gaat fluiten, dat heeft hij nu gedaan, zijn we dus begonnen met de volgende 2 basisteams. Het is even schrijven, dus ik moest even een sneltreinvaart. Laat ik dan beginnen met de gasten van Hellevoet Fluitstaart. Staat David 13, net zoals maandag op doel. Dan hebben we Nathan Neel Xazadi, Thijs van der Heuvel, Thomas Melging, Floris van der Heuvel, Gavin van Dort, Dien Bos, Lex van Dommelen, Jordi Brave, Jeffrey Burger. En de laatste naam die Hellevoet Zuid op het wedstrijd van manier wat betreft de basis heeft neergezet is Danny Brown. Tegenover, daar staat natuurlijk Zuidland. Roy de Ruiter staat daar op het toe. Dan hebben we Sven van der Boogaard, Marcel van der Berg, Giovanni Davidsen, Misha van Kempen, Robin van Buren, Dion van Gelderen, die op het laatste moment een basisplaats kreeg ten verheure van een van de geblesseerd afgehaakte spelers in de warming-up van Zuidland. Zometeen daar meer over. Kevin de Duc, Kai de Hoog en Timo de Man, dat zijn de basiself van Zuidland. Nou, de wedstrijd is inmiddels afgetrapt. We zijn een minuutje onderweg, half minuutje onderweg zie ik op het bord. En ja, zometeen gaan we gaan dus kijken naar de wedstrijd. Ja, wie dus de volgende ronde mag gaan bereiken tussen in de na-competitie, waar je ook zei dat Brielle daar natuurlijk ook nog eens deel van uitmaakt. Spartan 20 kampioen geworden van deze tweede klasse. En de twee ploegen uit de regio die dus in de na-competitie, of 3 ploegen zelfs, die in onze na-competitie dus gaan uitmaken. Ja, of daar één of meerdere misschien wel gaan doorstromen naar de eerste klasse. Nou, de eerste bal bent in het einde. Helgo Sluis die probeert het vanaf de rechterkant wel het strafschopgebied in gooien. Maar als hij blijft lopen, rechtsback van Zuidland, dan gaat die bal over de achterlijn. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Roy de Ruiter die kan de bal gaan ophalen. We zijn een klein minuutje onderweg bij de wedstrijd tussen dus Zuidland en Hellevoet Sluis. Gescoord is het nog niet. 0-0 dus de tussenstand.
3: Live voetbal en overige sporten. Afgewisseld met lokaal sportnieuws en leuke gasten. Dit is Sport op Voorne-Putten.
4: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
7: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoet Sluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
9: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
8: Floradektuinaanleg.nl.

0: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
1: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
2: In ons ruime occasion center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 14:30.
3: Link
4: weer.
5: Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
6: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers Cafetaria het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
9: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
10: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
11: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
12: Live voetbal en overige sporten. Afgewisseld met lokaal sportnieuws en leuke gasten. Dit is Sport op Voorne Putten.

0: En voor wie nu heerlijk op zijn terras zit en nog wat andere sport mee kan kijken op tablet, telefoon of laptop of wat dan ook. De 20e etappe van de Giro is bezig. En daar doet de ploeg van roze truidrager Vingegaard zijn best om de koplopers weer in te halen. En één voor één vallen ze er aan de achterkant vanaf. En de Giro del Rossa start vandaag, oftewel de Giro voor de vrouwen. Maar waar zijn wij vandaag mee bezig? Voetbal. En wel om promotie-degradatiewedstrijden. We blijven het zo zeggen, ondanks dat er maar één ploeg is die echte degradatie ingaat. De rest gewerkt voor handhaving of promotie. En we beginnen op het Zuiderpark in Rotterdam. Daar zit voor ons Arie Snoei te kijken naar de wedstrijd van BZC Zuiderpark, vierde klasse E, tegen Rokanje, vijfde klasse E. En Arie, als ik het goed onthouden heb, eindigde Rokanje als tweede in de competitie, toch Arie?
1: Nou, dat heb ik niet goed onthouden.
0: Nee, dat dacht ik al, daar was ik al bang voor, dat zal de warmte maar, wel zijn.
1: Dat hebben we waarschijnlijk, dat zeg ik misschien expres. Maar ze zijn vierde geëindigd. Ze hebben natuurlijk heel lange tijd kans op de tweede plaats gehad, maar de tweede helft van de competitie was gewoon hopeloos van Rokanje. En er werden gewoon nederlaag op nederlaag geleden. En ik denk dat nederlaag bij SCO eigenlijk wel de omkeer van de competitie geweest is. En daarna was het niet best meer. Je werd nog een beetje gelukkig van Vios gewonnen. En NTBV, dat was dan eigenlijk geen punt meer. Dat was weer een heel simpel wedstrijdje, want dat... Toen waren ze allebei uitgevoetbald. Rokanje had toen nog derde kunnen worden. Maar goed, uiteindelijk zijn ze vierde geworden. En dan ben je veroordeeld tot een uitwedstrijd. En dat is wat BZC Zuiderpark. We zijn hier net 4 minuten bezig. Dus er valt nog weinig over te vertellen. Al heeft Rokanje 1 kansje gehad via Jasper de Meer. Maar die ging naast. En voor de rest is het gewoon nog even afwachten. Weinig van te zeggen hoe het. We weten niks van de tegenstander. Die zit natuurlijk in een andere competitie. En die zal ook niks van ons weten. In ieder geval. Het is voorlopig nog heel rustig aan hier.
0: Arie, dat lijkt me aan de andere kant ook best wel eens prettig om te moeten spelen tegen een ploeg waarvan je gewoon helemaal niks weet. Dan zal je dit echt op eigen kracht moeten gaan doen. En heb je geen... Jawel, maar je kan... Ik kan me voorstellen dat als jij tegen een ploeg moet spelen... die je kent uit de competitie... dat je dan toch een bepaalde verwachting... verwachtingspatroon neerlegt. En dat kan je nu natuurlijk niet.
1: Nee, dus... goed, er zijn geen verwachtingen eigenlijk, want het...
0: Het is leeg.
1: De competitieslot was zoals gezegd gewoon heel matig en... Deze wedstrijd op zich. En,
0: dat maakt het ook wel leuk.
1: Dat lijkt ook wel leuk. Weer een leuk toetje aan de ene kant. En mooi weer, dat scheelt al.
0: Ik wou zeggen, je hebt het niet en het is niet verkeerd vandaag. En van jou vandaan, waar we natuurlijk hopen dat Rokanje het gewoon gaat redden... gaan we naar de wedstrijd van GHVV tegen Maanse. En daar zit natuurlijk...

0: natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Gewoon René Reek voor ons. René, goedemiddag.
1: En goedemiddag, Margreet.
0: En ben je al zenuwachtig?
1: Joh, ik ben zo zenuwachtig als wat. De klamme handjes heb ik hier ook. Maar de klamme handjes zijn nu alweer voorbij. Want wij staan al met 1-0 voor.
0: Nou, dat is heel netjes. En met dat jij dat zegt, gaat onze hoofdredacteur vandaag het meteen invoeren.
1: Ja, want we kregen een vrije trap zo om een minuutje of 7 na het begin. En Frank van Gelder nam de vrije trap. En niemand die liet hem beroeren, die bal. En die vloog gewoon bij de tweede paal naar binnen. En hoe mooi is het om met 1-0 te beginnen. Als je heel snel met 1-0 voor komt te staan.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk wel een ploeg waar je ook rekening mee moet houden. Want de laatste 5-6 wedstrijden hebben ze jongens nog niet verloren natuurlijk. Dus het is wel een knappe voetballende ploeg volgens mij. Wij hebben ook een goede ploeg de laatste weken. Dus wat dat betreft ga ik met plezier naar kijken, denk ik.
0: Nou, ik ben zeer nieuwsgierig. En wij allemaal. Want wij willen natuurlijk heel graag weten wat er gaat gebeuren. Wie we volgend jaar tegenkomen in die vierde klasse, derde klasse, tweede klasse. En daar gaan de wedstrijden vandaag natuurlijk over.
1: Zo is het.
0: En we horen jou straks terug. En van,
1: dat is goed.
0: We gaan van René en dan gaan we even maar het eiland af. En ik denk dat we het pontje maar pakken even richting Den Haag. Want daar zit Willem. Is Botlek ook zo voortvarend bezig als GHVV?
2: Nog niet. Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Maar ja, jij zegt met het pontje. Dan kom je volgens mij niet in Den Haag, hoor.
0: Als jij oversteekt bij het pontje, tenminste het pontje vroeger bij Rozenburg, Maasluis.
2: Ja, het pontje Rozenburg, ja, daar heb je tegenwoordig een mooie tunnel voor liggen, maar goed. Nee, maar je hebt wel gelijk inderdaad.
0: Ik ben nog uit de tijd van het pontje.
2: Ja, maar ja, je hebt aan de andere kant ook nog een pontje. Hè, bij Maar nee, maar goed. Botlek neemt nu hoekschop. En in ieder geval hebben we nog niet echt 100% kansen gehad. En BMT die is wat compacter aan het voetballen. Ook niet echt veel mogelijkheden nog gehad. Dus het staat nog steeds 0-0, Margreet. Is het niet, degene die scoort, denk ik, in deze wedstrijd, die gaat door. Dat is logisch. Maar ik bedoel, zullen denk ik niet zoveel doelpunten vallen. En zeker niet de eerste helft, heb ik zo'n idee. Maar, want het is natuurlijk ontzettend warm. We hebben er allemaal last van. Ook het publiek. En, BMT die is aan het kaatsen en aan het overspelen. En ja, maar echt aanvallend impuls hebben ze nog niet gehad. Botlek heeft wel wat meer aanvallende impulsen gehad. Alleen, ja, dan is de afwerking natuurlijk net op de 16, dan begint het vast te lopen. En zo is het een beetje een wedstrijd. Dus,
0: We gaan het horen van jou, Willem.
2: Ja.
0: En we gaan hopen dat er doelpunten gaan vallen, want die zijn natuurlijk wel nodig.
2: Ja, om te winnen heb je een doelpunt nodig. En anders krijg je nog een verlenging en dan moet je nog... Of nee, ja, ik weet eigenlijk niet of je verlenging krijgt of direct penalty, maar...
0: Volgens mij eerst de verlenging en dan strafschoppen.
2: Ja, dat klopt wel. En dan moeten er wel, zeg maar, strafschoppen genomen gaan worden als er gelijk blijft. En dan zullen er best wel doelpunten ingaan.
0: Want dan en elke wedstrijd die verlengd wordt, betekent ook een verlenging van onze uitzendtijd.
2: Ja, dat klopt. Oké.
0: Maar we gaan het zien, want misschien wordt er wel gewoon op tijd gegeten vanavond.
2: Ik ga er vanuit.
0: Jij gaat er vanuit, ja, dat kan je makkelijk zeggen daar op die tribune, maar zo werkt het niet.
2: Nee, we zitten niet op de tribune. Die ligt veel te ver weg.
0: Dat is waar. Gelegd. Je moest op het tweede veld zitten. Ja. Maar ga ervan genieten.
2: Gaan we doen.
0: En lekker in het zonnetje. Wij gaan naar Oostvoorne. En daar zit Peter Bos voor ons te kijken naar de wedstrijd tegen LMO. Peter.
3: Ja, we zijn inmiddels 16 minuten onderweg en het is nog steeds 0-0. Wat zien we? We zien een beter LMO als OVV. De eerste minuut was er een grote kans voor OVV. Brendan Taylor die gaf een voorzet op Pascal van Huls. Maar die is ook eigenlijk dat hij de bal vlak voor zijn voeten kreeg. En dus die bal rolde over de achterlijn. En daarna was het eigenlijk alleen maar LMO. Het zijn snelle technische jongens die hier allemaal spelen. En ze hebben een kans gezien voor Galit Rally. Dikkie Rond is een Guiano dos Santos. Die schoten of in het zijnet of over de goal heen. En zo zitten we dus in minuut inderdaad.

0: Ja, ik praat het 1 minuut 17 en dan treedt hij tussenstand van 0-0.
1: En we gaan eens zien of dat, die tussenstand ook nog op Groot Nibbeland staat. Tegen Hellevoetsluis wordt daar gespeeld. En Dick van der Meer is daar onze verslaggever.
2: Ja, en ik kan dat niet anders gaan maken. Maar geeft inderdaad dat het nog steeds 0-0 is. Nou, ik kan het eventjes aan meenemen, want Hellevoetsluis is aan de linkerkant vandoor. Die hier boven het hoge ver voor het schotselgebied in. Maar die is denk ik wat hard, overal die nog wel binnen wordt gehouden. En dan kan, even kijken wie dat is, Kazaan die de bal naar voren geven. Die bal wordt het schotselgebied uitgewerkt. Maar goed, dan is Zuidland weer even uit de problemen. Maar ze kregen wel de beste kans, hoor, die blauwe van Zuidland. Want in de minuut 10 werd... een bal diep gespeeld op Kevin Hedrick. Die had een medespeler bij zich. Dat was nu in de basis trainer Dion van Gelder. Als hij die bal goed had gespeeld naar de linkerkant, dan had dat gevaarlijk kunnen worden. En misschien ook wel een doelpunt, want ze waren met z'n tweeën in het schotselgebied van Hellevoetsluis. Maar die bal die speelde, die was te hard. Daar kon Maasbach tussen komen en die kon die bal gelukkig voor de Hellevoeters keren. En dat betekende dus dat gevaar gebleken was. En dat was eigenlijk ook het enige... te schoppen voor Hellevoetsluis. Maar geen gevaar daar verder uitgekomen. Zie ik nu dat er een zij bij de schoppers voor de bezoekers. Een beetje halverwege de helft van Zuidland. En die vrije schop is gegeven door Cor van Elf. Dat is de scheidsrechter van dienst. De man die ook de finale vloot van de schrik. Ja, en uiteindelijk is een 4-0 overwinning voor Portugal. Maar goed, dat is een ploeg die momenteel echt alles op eet wat er te krijgen is voor wat betreft de prijzen. En dus wat dat betreft heeft hij en had ook zo'n prima finale. Dus wat dat betreft had hij het ook makkelijk. En nu heeft hij ook nog eigenlijk geen moeilijke beslissingen moeten nemen. Nou, het voordeel is natuurlijk ook dat de twee neutralen langs de zijlijn staan. Patrick Busboom is de ene, Sjaak ook de ander. En dat betekent dus dat ze met z'n drieën moeten proberen de wedstrijd in handen te krijgen. Nou, dat is tot nu toe na een minuutje of 20 is dat... is het te makkelijk af te gaan. Geen gekke dingen. Voorlopig gewoon voetbal waar dus bij beide ploegen de spanning zeker op zit. We zijn 20 minuten onderweg en de tussenstand is nog steeds zoals we zijn begonnen. 0-0 dus tussen Zuidland en Hellevoetsluis.
1: Ja, en wij gaan kijken of Alex Hoordijk op Nieuwenhoorn ook helemaal geïnstalleerd is, Alex.
3: Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen, Margreet. Terwijl je dat zegt, ben ik nog even over de eerste wedstrijd aan het praten met collega Arthur van Houten. Die inmiddels ook de plek op de tribune heeft genomen. En gaan we zo meteen dus kijken naar de return van de wedstrijd in de eerste ronde. Na competitie met als inzet de plek in de finale tussen Nieuwenhoorn en Alphense Boys. Afgelopen woensdagavond werd het 1-1. De ploeg uit Alphen aan de Rijn kwam in de tweede helft op een 1-0 voorsprong. Maar in de 83ste minuut was het Casier, Sindro, Rimbola... die de gelijkmaker voor Nieuwenhoorn op het scorebord wist te zetten. En daarmee dus de 1-1 uitgangspositie heeft neergezet voor vanmiddag. Dat betekent dat het niet 1-1, niet 2-2, niet 3-3, niet 4-4 mag worden. Want bij al die uitslagen om 4:45 of 5:00 vanmiddag... wordt er 30 minuten verlengd en eventueel strafschoppen genomen. Het is dus niet het Europese systeem wat wordt toegepast bij de Europese wedstrijden in het betaalde voetbal. Nee, er moet gewoon een winnaar komen. En eigenlijk zou je dus gewoon kunnen zeggen, je zit op 0-0. En tegenstander van de volgende ronde wordt dan voor komende woensdag al gelijke wedstrijd. Want ook dan is het weer een uit- en een thuiswedstrijd, omdat een divisie de uitgangspunt is waar je voor gaat voetballen. Het zal dan ARC worden, en dat kan ik wel met zekerheid zeggen, want die ploeg won afgelopen woensdagavond met 3-1. En staat nu na 20 minuten met 2-0 voor tegen Halsteren. Dat betekent dat ze met 5-1 voor staan op dit moment. Dus kun je makkelijk stellen dat de ploeg uit Alphen aan de Rijn ook gaat proberen om te winnen. Want dan zou een Alphen aan de Rijn onder onsje worden tussen ARC en Alphense Boys. Dus wat dat betreft zit er voor beide mooie belangen op natuurlijk. Kijken we naar de opstelling van de afgelopen week, dan zien we dat Patrick Kuipers, de trainer van de Alphense Boys, één wijziging heeft moeten doorvoeren. Daar zit Fabian Jacobs Perdinas op de bank en zijn vervanger heet Martijn Hogeboom. En ook één wijziging in de situatie van afgelopen week bij Nieuwenhoorn. Daar zit nu Justin Tolens niet bij de selectie. Is afgelopen woensdagavond geblesseerd uitgevallen. En kan dus vandaag niet spelen. Voor hem in de plaats speelt Bradley Peken. En hebben op de bank dus ook nog andere mensen. Laten we de elf van Nieuwenhoorn maar gaan noemen. Met op doel Nigel Kane. Verder Dwayne Chenakui. Eugenio Leerdam. Christian de Bachian. Bradley Peek. Frank de Recht. Dan hebben we Luca Marinho Andrade Bartolomeo, Xavi Wuister, Tom Kleij, Xavier Akin Rimbola.

0: de doelpunten maken dus voor Nieuwenhoorn afgelopen woensdagavond in deze wedstrijdenreeks. Verder Rafael Duarte, Vas Fernandez en ik zei dus al, doelman Nacho Kenen. Met op de bank Sam Pijlman, Mike van der Wijngaard als reserve doelman, Damien Roskamp, Sam Brouwer, Nick de Recht, Tyler Balans en Kayo Renwarin ook niet erbij dus. Dat zijn de 11 en dus ook de reservespelers daarbij die in ieder geval hier vandaag gaan aantreden voor het elftal van Rodi van Hemert. Dat is dus Nieuwenhoorn dat zometeen gaat proberen om te winnen. Of in 90 minuten of in 120 minuten eventueel ook nog met strafschoppen die daarna zullen gaan volgen. Het kan dus een latertje worden vandaag hier op het sportpark in Nieuwenhoorn. We weten nu nog niet hoe het gaat doen. Zometeen om 3 uur gaan we hier van start. En doen dat onder leiding van Wendy Gijsbers. En zij is de leidsvrouw uit Oosterhout. En zij wordt al geassisteerd door Dion Koenen. Hij komt uit Zaanstad. En Bo Rijers uit Den Haag. Dat is het arbitrale trio wat voor deze wedstrijd is neergezet. Die normaal gesproken vlaggen in de tweede en derde divisie. En fluiten bij de jeugd onder de 21 jaar in de eredivisie. Dus wat dat betreft hebben ze een mooi trio neergezet hier. Zometeen vanaf 3 uur. Onder leiding van een dame dus. Wendy Gijsbers.
1: En terwijl Alex gaat wachten op dat eindelijk... Nou nee, het is volgens mij niet de eerste keer dat we een vrouw als hoofdscheidsrechter hebben in de wedstrijd. Maar het gebeurt inderdaad niet veel. Hebben we natuurlijk, meld ik u al, dat ook de Giro, de 20e etappe van start is gegaan. Nog sterker, ze zijn er al bijna, want het is nog 57 kilometer... En dat is een 200 kilometer lange bergrit met een finishberg op. Morgen de laatste rit. En dan is natuurlijk de vraag, haalt Tijmen Arendsman het Giro-podium nog? Hij staat 29 seconden achter de nummer 3 op dit moment, Jai Hindley. En die 29 seconden die liet hij van de week liggen, waar Hindley nog net iets meer kracht had om voor te gaan. Maar op dit moment is de ploeg van Vingegaard wel de ploeg die het peloton de berg oversleurt. En heel langzamerhand de kopgroep oppeuzelt. Er zijn er nog maar 3 vroege vluchters over. Warbasse, Legdusund en Heek. En hun voorsprong, 1 minuut 49... Het is niet veel voor 57 kilometer. En de top van de berg, nog 5 kilometer. Ik hoop dat u thuis kunt meekijken. Wij gaan hier verder natuurlijk met het voetbal onder andere ook. En, maar we gaan eerst even boodschappen doen. Het bier zal wel op zijn.
2: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
3: Dit uur Sport op Voorneputten werd u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet. Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
7: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
8: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
9: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en

0: persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen na gesprekken met de clubleiding. De club noemt het een moeilijke beslissing, maar vindt verandering nodig om verder te groeien. Slot wordt bedankt voor zijn inzet en het behaalde kampioenschap. Liverpool zoekt inmiddels een opvolger. Over de toekomst van zijn assistenten is nog niets bekend. Een groot feestschip met 148 toeristen aan boord is gisteren voor de Turkse kust gezonken. Op beelden is te zien hoe passagiers, waaronder 20 kinderen, in paniek het water inspringen. Vermoedelijk veroorzaakte een motorstoring brand en waterinlaat. Niemand raakte gewond en een Britse toerist zei dankbaar te zijn dat ze nog leeft. De politie onderzoekt het geweldsgebruik door agenten tijdens een aanhouding op 19 mei bij een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waar een vrouw hardhandig ten val komt. De politie benadrukt aan Hart van Nederland dat slechts een deel van het incident zichtbaar is. Een 30-jarig man werd aangehouden en later vrijgelaten. Het expeditieschip Hondius is na een grondige schoonmaak en desinfectie vrijgegeven voor gebruik. De GGD stelde na een eindinspectie vast dat alle richtlijnen zijn gevolgd. Op het schip brak eerder de Andes variant van het Hantavirus uit, waarbij 3 mensen overleden. Vanaf 13 juni worden de vaarten hervat. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
5: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
7: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Dit uur Sport op Voorne Putten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
8: De beste programma's, informatie uit uw eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.
10: Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5. Sport op Voorne Putten.
11: Ja, en wij zijn hier bezig met de wedstrijden te verslaan om de promotie en degradatie, oftewel de nacompetitie, is gestart. En dat betekent dat niet alleen de wedstrijden verlengd kunnen worden, maar dus ook onze uitzending, bent u gewaarschuwd. We zijn bij 6 wedstrijden aanwezig en we beginnen maar weer eens even in de wedstrijd. Maar het gaat om de promotie naar de eerste klasse. En eigenlijk wonderbaarlijk, alle 3 de ploegen van Voorne Putten zitten daarbij. Brielle is dit weekend vrij, maar Zuidland en Hellevoetsluis mogen wel spelen. En die mogen het ook nog tegen elkaar doen. En dus hebben wij daar Dick van der Meer naartoe gestuurd. Dick? Nee. Dick is zo van slag dat...
12: Ben ik er niet?
11: Ja, hallo, jij bent er wel.
12: Hallo, hallo. Ja, ik wou dat zeggen. Ik hoor jou toch luid en duidelijk de boel aankondigen. Zelfs mij dit wat. Nou, dat kan niet beter toch, Margreet. En dan zit ik gewoon te kijken naar een website die langzaam maar zeker aan het openbreken is. Want daar had ik al de eerste kans van Zuidland verteld in de 10e minuut. Nou, in de minuten 29 en 30 kwamen er daar 2 dikke kansen voor de

bezoekers uit Hellevoetsluiswijk. Eerst een situatie in het strandvluchtgebied waarin de bolparker richting de flipperkassing, zeg maar, de bolparker hoger gespeeld. Uiteindelijk was het Kazadi die bal richting het doel kopte en daar kon de ruiter nog net een...

0: van Elswijk. En dan moeten we toch inmiddels...
1: Dick?
0: Ja?
1: Ja, ik ben zo ingespannen naar het luisteren. Nee, een penalty bij Peter. Oh. Want hij mag weer, hè? Dus dan krijg je van dit soort leuke dingen.
0: Ja.
1: Peter, we gaan komen zo weer terug bij jou, Dick. We gaan nu even naar Peter, de wedstrijd over WLMO.
0: Ja, ik mag weer. Daarom heb ik vanochtend die uitslag van 5-4 voorspeld. Kijk, dan wil ik het ook wel gelijk goed doen. Maar we hebben inderdaad een penalty gehad. In minuut 31 was er een penalty voor de bezoekers uit Rotterdam-Zuid voor LMO. Moet ik heel even kijken. Pascal van Hulst, die miste de bal en de tegenstander ging gewillig liggen. En de scheidsrechter trapte erin en wees direct naar de penaltystip. En die werd benut door de nummer 10, Everton Pires Tavares. En zo is LMO in de 32e minuut op een 0-1 voorsprong gekomen.
1: Ja, daarom is het ook de linker Maashoever natuurlijk.
0: Precies.
1: Wij gaan terug naar Dick. En we horen jou natuurlijk zo meteen terug.
0: Ja.
1: Terwijl we hier de telefoon gaat rommelen. Ik hoor het wel zo meteen, ik lees het wel zo meteen. Maar we gaan Dick, Slant tegen Hellevoetsluis, die zijn daar natuurlijk na een heel raar seizoen gekomen.
0: Ja.
1: Die mogen het nu tegen elkaar opnemen. En daar hadden ze waarschijnlijk geen van twee op gerekend aan het begin van dit seizoen.
0: Nee, en ook eigenlijk niet op gehoopt, zeg maar. Want ja, wat wil je eigenlijk liever dan een ploeg uit die je niet kent daar tegen te voetballen? In de bestuurskamer hadden we het daar ook eventjes over. Inderdaad, en dan heb je ook weer de pech dat je dan als laatste periode kampioen eindigt wat betreft Hellevoetsluis. En dan mag je het op gaan nemen tegen de ploeg die als tweede in de ranglijstjes geëindigd. En dat is dan Zuidland. Ja, het ook wilde dat ze dan tegen elkaar speelden stenen. En dat doen ze nu ook al een dik half uur. En daarbij komt ook nog eens gezegd worden dat het dan voor de penningmeester misschien wel weer leuk is. Dat het een regio derby is. Want ja, het is toch wel lekker vol hier zo op Groot Nibbeland. En we zitten dus te kijken dus al naar een 35 minuutjes of zo. Naar een wedstrijd die, zoals ik al zei, begint open te breken. Dus met twee dikke kansen voor Hellevoetsluis. We hebben er ook eentje dus van de thuisclub gehad. Dus wat dat betreft ga ik het kort houden. En zeggen dat we na 35 minuten op 0-0 samen geven.
1: Ja, en dan gaan wij naar het Zuiderpark. Daar wordt gespeeld tegen Rokanje. Arie?
2: Daar is Zuiderpark op 1-0 gekomen. Een uitbraak. Zuiderpark is beter dan Zuiderpark. Dat speelt echt op de counter. En dan krijgen we nu er een van die snelle mensen. Die wordt nu gestopt. Dat was even 5 minuten geleden, was dat dus niet zo. En toen dit Zuiderpark... tegen de verhouding in, maar ja goed, daar gaan we niet om. Het gaat om de doelpunten. Het is verder 1-0. Dus we zijn hier nu 28 minuten bezig. Nu is er een kleine aanval. Volgens gaat de bal naar Jos Verkinsen, maar die wordt afgegooid voor het buitenspel. En dat moet alleen maar geloven, want we hebben natuurlijk gewoon neutrale grensrechters. Dus dat zal zo wezen. Het is in ieder geval 1-0 voor BZC.
1: En van Arie vanaf het Zuiderpark gaan wij naar Alex. Daar heeft het, is het eerste fluitsignaal heeft daar geklonken. Ik wou bijna zeggen startschot. Maar ja, dat is het eigenlijk ook wel voor Nieuwe Horen natuurlijk.
3: Ja, daar is het inderdaad ook gewoon het startschot voor Nieuwe Horen. Althans, ze hebben natuurlijk afgelopen week al gespeeld tegen elkaar. Woensdagavond en aankomende woensdagavond staat de volgende ronde ook al op het programma. Tegen ARC, dus voor de winnaar van dit duel, die inmiddels met 3-0 voor staat tegen Halsteren. Dus wat dat betreft is het goed. Ik heb de informatie uit eerste hand, omdat de ploeg ook uit Alfa aan de Rijn komt. En de collega's van Studio Alfa hier ook vandaag te gast zijn in Hellevoetsluis om een live verslag te doen van deze wedstrijd. Natuurlijk. En deze ontmoeting is inmiddels zo'n 4 minuten oud. Toen heeft het eerste fluitsignaal van mevrouw Gijsbers geklonken. Maar ook het tweede en derde hebben we al een aantal keren gehoord. Het was al heel snel een overtreding waardoor het spel eventjes stil lag. Omdat er ook een blessurebehandeling is. Nu is het Nieuwe Horen dat het mag gaan proberen. Savi Wuister, al is hij probeert voor te gooien. Maar dit lukt hem net niet. En dan betekent dat de verdediging hem weer mee kan nemen van Alphense Boys. En ploeg natuurlijk kan gaan kijken of ze een gaatje kunnen vinden. In ieder geval daar bij de formatie. Uit Hellevoetsluis. Nou, dan komt de doelman heel ver uitgelopen buiten zijn doelgebied. Die zorgt er in ieder geval voor dat hij eerder dan Jesper Jaspersen bij de bal is in dat geval. En dus is het gevaar weer een klein beetje verweken. Al is de bal over de zijlijn gegaan en mag de ploeg uit Alphen aan de Rijn nu ook zometeen mochten ze het spel weer hervatten door middel van een inworp. Inmiddels zijn ze nog wel in balbezit. Is het Daniel Abbing, die kijkt of zijn tegenstanders zijn nieuwe hoorn voorbij kan spelen. En dan kiest men eventjes voor wat opties terug.

0: natuurlijk een beetje aftasten in die beginfase. Dat hebben ze afgelopen week ook al gedaan. Terwijl er nu iemand tegen het hoofd aanschiet van een van de spelers van Christian de Bachian is dat. Maar het gaat goed met hem. Maar de scheidsrechter kijkt toch eventjes of het goed gaat wat dat betreft. Voordat ze het spel weer laat hervatten. Gaat zometeen ook gebeuren. Gebeurt allemaal via Milan Stiphout aan de kant van Alphense Boys. Die mag zometeen het spel gaan hervatten. Of laat hij het toch over richting Mike Babelaar. Het laatste gaat zometeen gebeuren. Het zat 0-0 na minuut op 5.
1: En ook dat is niet zo verwonderlijk, want we hebben één... we hebben wat wedstrijden inmiddels met punten, maar er is er maar eentje bij op dit moment waar het voor ons leuk wordt, is... En dat is bij GHVV tegen mensen. René.
2: Hallo. Margreet.
1: 1-0.
2: 1-0. En het is, ik moet even corrigeren, het is Maenze.
1: Ja, nou, dat mag jij dan elke keer doen voor mij.
2: Oké, graag gedaan. Nee, het is hier nog steeds 1-0. We spelen 34 minuten en... wel kansen gehad op 1 of 2 of 3-0. Maar Maenze is wel een gevaarlijke ploeg die dus heel snel uitkomt. Het zijn hele bovaardige jongens, zoals ik al eerder vermeld heb. En ja, het is een stevige strijd. Nu ligt een beetje geblesseerd op de grond van GHVV. Ik denk dat het stel even stil ligt, het veld. Dus ik denk dat we even ergens anders heen moeten, want het ligt even stil.
1: En dan gaan wij, we hebben er genoeg vandaag, dan gaan wij naar de Melis Stokerlaan in Den Haag. Ik hoop dat de zwarte rook inmiddels is opgetrokken, de blauwe rook ook weg is gewaaid en dat er nu gewoon gevoetbald wordt, Willem.
3: Ja, de rook is weg en ja, die brand, die, volgens mij was het een grote barbecue die in de fik stond. Die was heel snel geblust. Maar, en ook die blauwe rook, die was ook snel weg. En hier is er eigenlijk geen rook in de wedstrijd. Tenminste, ik kan het nog niet zo ervaren dat er echt een strijd is. Maar ja, Bottek is wel ontsnapt aan een mogelijkheid die BMT kreeg. Door de rechte middenvelder van BMT, die eigenlijk een mannetje of 4-5 uitspeelde van Bottek. En op de keeper schoot, die hem ook heel goed tegenhield. En toen leek het net een flipperkar waarin behoorlijk wat Bottek-spelers in de weg lagen. En dat die bal die eindigde dan over de achterlijn, wat dan een hoekschop opleverde. Ja, meer. Is er eigenlijk niet gebeurd echt. En Bottek heeft dan nog wel een aardige mogelijkheid gehad. Met Jorgi Fernandes, die aan de linkerkant zeg maar... ook een mogelijkheid kreeg. Misschien had hij hem ook af moeten leggen. Maar er is nog een doelpunt gevallen, mag ik?
1: Maar die gaan er vast nog wel vallen. En dat was ons rijtje velden voor op dit moment. Terwijl ik hier een berichtje onder mijn neus gedouwd krijg, waar ik toch even een maatregel voor moet nemen om het te kunnen lezen. En dat is de golfbaan en golfclub van Kleiburg. Rosanne Boeren heeft voor de tweede keer het Nederlands kampioenschap voor golfers tot 21 jaar gewonnen. Het is haar 9e nationale titel en zij heeft haar favoriete rol waargemaakt, maar heeft er wel voor moeten vechten. Veel succes straks in Tsjechië tijdens het Let Access toernooi. En dat start vanaf 12 juni. Dat even wat voetbal golf betreft. Wij gaan even naar muziek.

0: Ja, en de eerste helft zit er bij 5 wedstrijden vandaag bijna op. Tenminste, de 5 die wij volgen, want er worden toen nog veel meer gespeeld. Dick, jij zit op Groot Nibbeland, of je staat in dat heerlijke zonnetje. Heb je de schaduw opgezocht?
1: Het laatste mag ik, want ik had al een fietstochtje achter de rug van 1,8 kilometer. En dan ook wel een zonnetje op mijn bolletje. Dus ik dacht van nou, ik ga wel lekker een plekje in de schaduw opzoeken. En zo gedaan, en met een schijnblok voor me. En ook nog eens een keer in een, waar ik op kan schrijven. Dus wat dat betreft zit dat toch goed hier bij Zuidland, bij Groot Nibbeland. Het enige wat je tegen hebt, is dat er echt een grote lantaar, of een lichtmast in je snuffer staat. En nu zie ik dat er een, denk ik misschien wel een volgende rede kaart kan komen. En daar heeft scheidsrechter van Elswijk er al middels al 3 van gegeven. Nou, hier laat hij het dan toch bij een vrije schop alleen voor de bezoekers uit Hellevoetsluis. En die gele kaarten, die kan ik wel even opnoemen. Want dat zijn Danny Brown, die op de bond werd geslingerd voor een overtreding. Die was inderdaad over de rand raakte. Dat is een van de... Vervolgens kreeg ook van Thomas Melching van Hellevoetsluis ook een gele kaart. En die haalde een veelbelovende aanval uit. Dat klopte ook. En Giovanni Davidsen, die kreeg ook een gele kaart. En die maakte een overtreding. Over de rand van de stand gebeurt op een van de spelers van Hellevoetsluis. Dat leverde een vrije trap op voor de bezoekers. Maar daar kwam verder geen gevaar uit. En ik zie dat Hellevoetsluis nu in balbezit is. En aan de rechterkant, daar is de opkomende Kazadi. Die gaat de bal... kort bij spelen, krijgt hij hem ook weer het stuk. Gaan we toch ook weer een stukje eigen achteruit. Maar dan moet de Duc van Zuidland, die zet de druk op. Maar die weet ook dat hij niet bij de bal kan. Dan kan die Kazan, die wordt wel weer aan de rechterkant gewonden. Bij het strafschopgebied ongeveer. En daar wint hij dan voor Van de Heuvel. Die gaat even naar binnen toe. Maar die wordt het heel lastig gemaakt door Davidsen. En nu wordt er wel losgebracht door een van de andere spelers van de bedoeling. Dat is aan Melking. De man met de gele kamer die levert in één keer in bij Zuidland. En dan kan Zuidland met Timo de Man eruit komen. Die is van de bal aan de linkerkant spelen. Staat de Duc. Maar ik denk dat hij inderdaad in buitenspelpositie staat. En dat klopt ook. Want de assistent scheidsrechter die wacht daarvoor. Die zag er een buitenspelsituatie in. En dat betekent dus dat Hellevoetsluis een vrije schop mag gaan nemen. Nee, dat wordt toch gewoon ingaat. Die er een ingang van maken. En vond hij van Elswijk het toch geen buitenspel. Nou goed, dat kan ook. Even kijken wat hij doet. Nee, hij maakt er een ingang van. Nou goed, dan gaan we met een ingang verder voor Hellevoetsluis. En dan zijn we al in de toegevoegde tijd. Even kijken. Een minuutje of 2 denk ik dat we daar inmiddels in zitten. Ja, ik denk dat we als we nog een minuutje aanplakken, dat we dan ongeveer aan de tijd zitten die we wat betreft de eerste helft qua speeltijd wel gehad hebben dan. Nu komt de helft Sluis eruit aan de linkerkant, maar die bal die gaat helemaal naar Van de Heuvel aan de rechterkant. En dan moet er ingegrepen worden door Zuidland, maar die houden de man even voor hem. Nou, dat is een bal die in de blinde strafschopgebied in wordt gespeeld. En dan kan Zuidland nog gevaarlijk uitkomen. Nou goed, daar zitten de 2 van Helmut Zuid bovenop. En die brengen hun proef weer in de balbezit. Aan de rechterkant, daar is even kijken wie dat is. Dat is nummer 14, Joey Brabe, die de bal van links of rechts naar links speelt. En dan zitten we een beetje aan de slotfase van de eerste helft. En dan zie ik dat de bal gaat brengen. En laat ik het er zo op houden, Margreet. Als je niks meer van me hoort, dan is de ruststand. Een Frits van Turenhoutje, 0-0 dus.
0: Ja, en dat Frits van Turenhoutje, dat zullen we nog wel bij meer wedstrijden zien. Maar niet bij de wedstrijd OOVV tegen LMO. Peter, daar is al gescoord door de linker Maasoever. En OVV doet hij er al wat tegen.

0: Nee, die hebben moeite met die buitenspelers van de LMO. En dat zijn Galit Rali en Keanu Dos Santos. Die jongens die zijn op de vetbike gekomen. En de verdedigers van OVV hebben daar heel veel moeite mee. En het is nog eens een keer dubbel pech voor OVV. Want ze kunnen weer een nieuwe speler op de blessurelijst erbij schrijven. Het gebeurde hier zo vlak voor mijn neus. Derk Mooijaard, die sprong naar de bal. En terwijl hij weer terugkwam op het gras, greep hij gelijk naar zijn hamstring en kermde van de pijn. En zo ging hij ook het veld af. Dus weer een blessure erbij voor OVV. We zitten inmiddels in de tweede minuut blessuretijd van de eerste helft. Ja, Elmo die doet het nu rustig aan. Die denken van die scheidsrechter van de ende, die gaat zo wel blazen voor het rustje. En dan kunnen we lekker aan de thee of aan de... Ja, ik weet niet wat ze in de kleedkamer erin krijgen, die jongens. En voor de rest heeft de OVV niet veel laten zien. Alleen die kans in de eerste helft, of in de eerste minuut natuurlijk. Daarna hebben ze nog één keer een grote kans gehad. En die kwam tegen een verdediger van de LMO aan. En heel Oostvoorne schreeuwde om een penalty. Maar het scheidsrechter ging daar niet mee. Die zei van nee, de handen waren langs het lichaam. Dus geen penalty. Daarna hebben ze nog een vrije trap gehad aan de rand van de 16. Maar die werd veel te hoog en te hard geschoten door... Patrick Struik en die kwam terecht bij Michael Hagens, maar die kon er niet veel mee. En die eindigde in de handen van de keeper van LMO. Terwijl er nu een scrimmage is voor de goal van de LMO. En een afstandsschot van OVV, maar die wordt weer weggewerkt door de verdedigers van LMO. En nu weer klemvast in de handen van de keeper van LMO. En zo zitten we in minuut 48 en zo zal de scheidsrechter van de Ende bij deze uitrap gaan blazen voor de rust. En dan gaan we rusten met een 0-1 voorsprong voor LMO.
1: Ja, en die we gaan eerst even de wedstrijden af die want we gaan eerst naar GHVV tegen Maense. René.
2: Ja, Margreet, waar nog steeds 1-0 staat voor de thuisclub. Na het doelpunt is het natuurlijk en na het water drinken is het een beetje heen en weer. GHVV heeft toch wel weer kansen gehad hoor, om de score op te voeren. Maar ja, goed, hij blijft nog steeds op 1-0 staan. Dus we moeten altijd even uitkijken van de counter van Maense. Want dat zijn hele snelle jongens. Ik denk dat de rust al zo constant blessures gehad, drinken. Ja, ik denk het haast wel. En als hij niks meer van mij hoort, dan blijft het 1-0 voor GHVV.
1: En diezelfde ruststand staat ook op het scorebord in het Zuiderpark. En daar speelt Rokanje, alleen die 1-0 staat wel voor Zuiderpark en niet voor Rokanje, Arie.
3: Ja, dat is wel even zo. Maar ja, kijk, jullie hebben een beetje te lang die verslagen laten duren van de vorige verslaggevers. Want anders had je gewoon die twee doelpunten mee kunnen pakken. En die twee doelpunten werden toevallig allebei door Rokanje gemaakt. Dus de stand is even gewijzigd. Het is inmiddels 1-2 geworden.
1: Maar daar is ook geen pijl op te trekken, hè, bij Rokanje. Als ze dan eenmaal van slag gaan, dan kunnen we nu beter de lijn bij jou openhouden.
3: Ja, ik bel wel.
1: Maar Rokanje gaat dus rusten met een 1-2 voorsprong.
3: Nee, want we zijn nu nog aan het voetballen. We zijn gewoon 10 minuten laat begonnen. En we hebben natuurlijk de gebruikelijke drinkpauze gehad. En, maar goed, dus zouden we nog een minuut of 3 wezen. Ik moet zeggen dat het een redelijk gelijkopgaande wedstrijd is. En je hebt een aantal kansen laten liggen. Nu gaat weer Jesper Ginzen er langs. Maar hij wordt nu tegengehouden door een. Door een Zuiderspark-verdediger. Maar goed, het was dus. 5 minuten geleden kwam Rekanje op 1-1. Dat was een doelpunt van Senna Langendoen. Uit een paasje van Jesper Ginzen. En zojuist was het. Aanvoerder, wat de man was op? Jasper Verweer, die voor de 2-1 door wilde.
1: Daarmee...
3: De rust mee te halen en proberen de zaak een beetje rust te houden dadelijk.
1: Dat zou wel heel leuk zijn. Wij gaan van het Zuiderpark gaan wij even naar Den Haag toe. Daar wordt gespeeld de wedstrijd BMT tegen Botlek. Daar was het 0-0. Willem, is daar al wat veranderd?
4: Ja, we zitten in de bestuurskamer van BMT en er is niets veranderd nog. Het is nog steeds 0-0, ruststand 0-0 en... BMT die heeft wel een behoorlijke goede kans gehad, wat ik al zei, met die scrimmage en veel spelers van Botlek die ervoor lagen. Het gaat wat mij betreft wel op en neer. Het is nog niet hoogstaand. Voetbal van beide ploegen, ja, de warmte die speelt natuurlijk ook mee. Ook wij hebben een afkoelingsperiode gehad om water te kunnen drinken voor de spelers.

0: Maar ja, het is ook erg heet hier. En,
1: nou, helemaal geen last van, Willem.
0: Nee, jij zit lekker in de studio natuurlijk met je radio, met je speakertje voor je neus.
1: En een airco.
0: Maar misschien dat Mark de Laak dadelijk in de rust, als hij al gearriveerd is, want hij moest werken vanmorgen. Als hij dadelijk komt, dan hoop ik toch dat Mark het op zijn heupen gaat krijgen om iets voor Botek te gaan betekenen.
1: Nou, maar, dat denk ik wel, want die zal wel gebouwd hebben dat hij niet bij het startschot aanwezig kon zijn.
0: Ja, die wil wel.
1: Getergd.
0: En, maar we moeten BNT zeker niet onderschatten, want ze hebben snelle jongens lopen. En het is ook een voetbalwedstrijd, gelukkig.
1: Want ja, maar je moet je tegenstander sowieso nooit onderschatten.
0: Nee, maar buiten dat, maar het is ook een voetbalwedstrijd. Het is geen vechtwedstrijd of zo, of weet je wel.
1: Nee, maar dat maakt het leuk.
0: Een sportieve wedstrijd. De scheidsrechter heeft nog geen kaart hoeven te trekken. En ik hoop ook dat hij dat in de tweede helft niet hoeft te doen. Maar het is gewoon een hele vriendschappelijke pot.
1: Maar ja, Willem, ga jij van je rust genieten?
0: Ja.
1: Dan gaan wij naar de enige wedstrijd die om 3:00 begonnen is. En dan gaan we dus naar Nieuwehoorn tegen de Alvense Boys. Heen werd het 1-1. Dit is de returnwedstrijd en daar moet een uitslag uitkomen, Alex.
2: Ja, die uitslag die is er voorlopig nog niet. Al hebben we wel 2 doelpunten zojuist gezien. Maar zie ik dat te appen naar Peter Bos in plaats van naar jullie, wat dat betreft.
1: Ja, dat schiet niet op, hè?
2: Nee, dat schiet niet op, dat kan ik je zeggen. Na 19 minuten was het Nieuwenhoorn dat eindelijk de score opende, moet ik zeggen. Want die probeerde het wel in de hele fase van de eerste helft. En uiteindelijk was het Bradley Peek die de bal zo achter doelman Richard de Groot kon schuiven. Maar 2 minuten later, eigenlijk niet heel veel later dan na de aftrap, was er ook direct alweer de gelijkmaker voor Alphense Boys. Was het in dit geval Mike Bavelaar die doelman Nigel Kane wist te verschalken. En daarmee de stand dus in ieder geval op 1-1. Oh, en die Kane is nu ver, dus er werd het doel uit. Och, die staat hier in zijn doel. En vanuit ver kan die bal geschoten worden. Dan kan die nog het laatste zetje door een keiharde sprint nemen om te pakken. Want die zag eerst de ene aanvaller en vervolgens kwam die bal met een actie van hemzelf. Via zijn benen, want hij mocht hem niet pakken bij een andere aanvaller voor zijn voeten terecht. Maar gelukkig voor hem kan hij voor de doellijn weggehaald worden. Waardoor die stand van 1-1 dus nog op het scorebord kon zijn. Het leek Nieuwenhoorn op rozen te zitten, maar was het al snel ook weer gelijk de domper van de gelijkmaker. Eigenlijk hetzelfde als woensdagavond, toen andersom. Toen kwam ARC op voorsprong en kort voor het einde was er dan de gelijkmaker die Xavier Akinrinbola wist te scoren. Nieuwenhoorn gaat het nu weer rond proberen, maar dan wordt die bal niet goed weggewerkt. Kan Nieuwenhoorn het nog, kan Wuister een schot lossen, maar dan deze verdediger die goed staat op. Ze kan Wuister weer het balbezit oppakken, terwijl er een speler van Alphense Boys op de grond ligt. Hij wordt toch doorgevoetbald, dat wordt niet genoeg. Het kopballetje gaat over de goal van doelman Richard de Groot. Kan de scheidsrechter ook eventjes laten kijken naar wat er met een van die spelers op de grond aan de hand is wat dat betreft. Maar voorlopig dus een 1-1 stand als we 23 minuten gespeeld hebben aan de Rijksstraatweg.
1: En de rest is allemaal in rust even. En ik hoop dat ze allemaal even goed afkoelen en dan weer opnieuw beginnen. Wij gaan naar reclame en journaal voor van 3:30.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
8: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744.

0: Autotaalglas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek, huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
5: Link
6: weer.
7: Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
8: Link reclame.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
11: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
12: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse-frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
13: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
14: Live voetbal en overige sporten, afgewisseld met lokaal sportnieuws en leuke gasten. Dit is Sport op Voorneputten.
15: Ja, en wij gaan naar de wedstrijd Nieuwehoorn tegen de Ovense Boys. Heen werd het 1-1. Dit is de returnwedstrijd aan de Rijksstraatweg. Alex Hoordijk.
16: Waar het ook 1-1 staat op dit moment na 28 minuten voetbal, is het zojuist al een aantal keren dat de Alphense Boys het probeerden nu misschien ook een kans te krijgen. Maar er zat niemand voorin om het af te maken. Dat zagen we al eerder ook in de beginfase van deze wedstrijd. En zojuist ook nog eventjes dat als er dan een voorzet komt, zoals nu van Pierre-Théodore Mokanda, dat er eigenlijk niemand staat om het af te maken bij het doel van Nigel Kane. Gelukkig natuurlijk voor Nieuwenhoorn, dat nu ook een beetje op de hielen wordt gezeten. Het lijkt een beetje vroeg alsof Alphense Boys uit zijn schulp kruipt. Dat ze normaal gesproken heel verdedigend speelt en denkt, Nieuwenhoorn, komen jullie maar. Zo zijn ze ook met die intentie die wedstrijd ingegaan. Maar aan 1-1 heeft beide ploegen natuurlijk niets. Dus wat dat betreft zal er straks ook wat moeten gebeuren. Dus juist ook eventjes de stop gehad, inderdaad halverwege de eerste helft, om toch nog even wat te drinken. Want het is drukkend warm vandaag hier aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis bij die ontmoeting tussen Nieuwenhoorn en Alphense Boys. Waar het nu Nieuwenhoorn is, dat het misschien weer mag gaan proberen. Gaat het tikkie dat eraan komt richting Savi Wuister. Savi Wuister kijkt eventjes of hij zijn twee tegenstanders voorbij kan. Dat lukt. Dan komt er ook nog een derde aan. Wat hij die bal in ieder geval spelen richting Dwayne Tjenakui. Tjenakui moet even kiezen voor de optie terug. Speelt even op een iets andere positie dan dat hij normaal gesproken gewend is. Tjenakui die kan dan nu het balletje volgooien. Maar daar staat eigenlijk ook niemand. En kan dan zo in de handen van Richard de Groot, de doelman van Alphense Boys, komen. En die ploeg kan dan weer gaan proberen om de middenlijn over te steken. Dat lukt ze dan ook nog eens een keertje. Is het

0: Jaspersen die misschien het balletje zometeen richting het doel kan schieten. Dat doet hij ook, maar dat is een metertje op de 10 buiten het doel. Want ja, hij heeft een heel raar licht trapje wat hij eraan geeft. Waardoor die bal niet richting doelman Nigel Kenen van Nieuwenhoren gaat. Maar gewoon ruim naast het doel gaat. Maar daar had hij toch beter met die kansen om moeten gaan, lijkt mij. In deze fase van de wedstrijd. Als we een half uur hebben gespeeld. Nieuwenhoren het weer mag gaan proberen. Frankie de Recht die het gaat proberen achterin. Gaat de ploeg het dan proberen om te kijken of ze nog wat andere mensen tegenkomen. Tom Kleij, de balbezit rond de middencirkel heeft. En dan kan de aanval misschien weer naar voren gaan om richting Tjenne Kooi. Nou, dan komt er eigenlijk bij niemand. En via gelukje komt de Nieuwenhoorn dan misschien toch nog in balbezit. Ja, dat laatste gebeurt. Maar er staan ook wat verdedigers van Alphonse Boys die bal dan gelijk weer weten weg te werken. En dan proberen ze in de tegenstoot de mensen voorwaarts te vinden natuurlijk. Dat lukt niet helemaal, want ze schieten tegen een van de spelers van Nieuwenhoorn aan, waardoor die bal over de zijlijn gaat. En dus zometeen de Alphonse Boys het spel weer mogen gaan hervatten. Hebben we ruim een half uur gespeeld tussen Nieuwenhoorn en Alphonse Boys. En is het nu 1-1 in de totaalstand 2-2.
1: En daar moet dus nog wel gespeeld gaan worden.
0: Zeker.
1: Anders wordt het een hele lange uitzending vandaag.
0: Ja, en het is al zo warm.
1: Hier valt het mee, Alex.
0: Ja. Nou, we doen het met liefde.
1: Ja. En natuurlijk ook wat de rest van de wedstrijden liggen op dit moment even in de rustpauze. Maar 300 kilometer zuidelijker als waar de mannen nu rijden in hun 20e Giro-rit, stappen ook de vrouwen op dit moment op. En dat is voor de eerste neutrale kilometers van hun Giro. De Nederlandse Demi Vollering zal voor de eindzegen gaan. Maar vandaag moet de dag worden van Lorena Wiebes, die in een volledig, echt volledig vlakke etappe de grote favoriet is om het eerste roze te pakken. En die andere roze trui van de mannen die hangt nog steeds op de schouders van Vingegaard. En het peloton is op jacht met behulp van zijn ploeggenoten van Vingegaard. Ze hebben Tim Rex al, die is al afgezakt. En Kampenaerts is bezig om de afstand tot de koplopers steeds kleiner te maken. Op zich zijn er op dit moment wel weer 6 koplopers. Het waren er eventjes maar 3. Maar Arrieta, die vlak onder de top van de Pianciavello er vandoor ging, zijn het er weer 6. De UAE-renner ging er als een speer de berg af, sleepte de geloste Huens en Crescioli mee. En nu zijn er dus weer 6 renners vooraan. Maar het peloton staat niet stil. Nee hoor, die gaat weer van start en net zo snel. En voordat we nu zometeen weer de voetbalvelden opgaan, gaan we even luisteren naar muziek.

0: Ja, een little bit of sunshine. Nou, volgens mij hadden wij gisteravond een little bit of rain. Dat vonden we volgens mij geen van allen echt heel erg. En dat little bit of sunshine, ach, we krijgen het gratis. En wij gaan naar Peter Bos. LMO, of ja, OVV tegen LMO. Peter.
1: Ja, in de tweede helft is ze begonnen en daar had het nog geen minuut uit. En er werd al gescoord, weliswaar door de thuisclub, door OVV. En dat was Pascal van Ulst die van, in de 16 de bal hard en laag tegen het net schoot. Keeper van de LMO, dat is Tenek Cheluku. Dus dat is de enige keer dat ik deze naam uitspreek voor deze wedstrijd. Die was kansloos. 46 minuten gespeeld. OVV LMO 1-1.
0: En wij gaan maar bij jou vandaan meteen door naar de volgende wedstrijden. Want ze zijn allemaal begonnen. Weer, behalve die van Alex, want die heeft nog geen ruststand gehad. We gaan beginnen, we gaan verder naar GHVV tegen Maense. 1-0 voor GHVV. René.
2: Ja, Marit.
0: Vertel het eens. Heb je al weer...
2: Nee, we hebben nog geen doelpunt, want ze zijn net op veld te komen. En we schijnen er staat op een punt om die wedstrijd voor de tweede helft af te blazen. En dan gaan we de 45 minuten verder. En hopelijk dat het dan ten einde is. Of we moeten tegen de dingen door. Ja, en dan wordt het een lange middag.
0: Ja, daar zijn we op voorbereid.
2: Ja, dat heb ik gezien. En ja, je weet het nooit, hè?
0: Ja, dat...
2: Maar ja, goed, de tweede helft is begonnen en de strijd van Maense is duidelijk direct in de aanval om de gelijkmaker op te zoeken. Dus GHVV in de verdediging op het ogenblik. De bal komt voor en de keeper van GHVV, Jort Segers, pakt de bal en dus de gevaar is nu van nu geweken.
0: En wij gaan meteen naar het Zuiderpark in Rokanje en daar wordt gespeeld tegen Rokanje. En Rokanje zag kans om, terwijl wij voor de rust een paar verslaggevers hadden om twee doelpunten te scoren. Arie, hebben ze dat nu weer gedaan?
3: Nou, eigenlijk niet.
0: Of staan jullie nog niet op het veld?
3: Nou, ze lopen nu net het veld op. Dus Rokanje loopt het veld op en Zuiderpark is nog nergens te zien. Dus ja, we wachten nog op het begin van de tweede helft. Dus in ieder geval voor de rest niet te melden. De ruststand was 1-2, dus... Hopelijk gaan we dan verder.
0: We gaan zeker verder. En we hopen dat Rokanje het goed gaat doen. En vanaf het veld van gaan we naar BMT Botlek. Botlek ziet nog geen kans om te scoren, maar BMT ook niet, toch Willem?
4: Nee, we zitten in de 8 minuten inmiddels. Dus we zijn redelijk op tijd. 8 minuten, ook te laat. Maar nou, goed, hier gaan ze op de bank even tekeer omdat er een speler van Botlek onderuit wordt geschoffeld en de scheidsrechter het laat gaan. Arbitrage is niet sterk aan beide kanten niet, vind ik persoonlijk. Als oud scheidsrechter zijn ze zijn niet consequent wat dat dan gaat. Maar goed, dat mag de pret niet drukken natuurlijk. Maar dit was gewoon een overtreding waar hij voor moet fluiten. En ja, dat doet hij dan niet. Dat doet hij ook aan de andere kant af en toe. Aan de kant van BNT. Maar ja, eigenlijk is dat niet de weg natuurlijk. Kijk, een rechtsbuiten van BNT. Die, heel BNT die scheelt nu onder strafschop. Dat is wel leuk. Hè? Er zijn behoorlijk veel mensen hoor. Ik bedoel, iedereen die scheelt hier om een strafschop, maar ja, ik heb het niet kunnen constateren. En ik ben ook de scheidsrechter niet, dus ik heb dat niet uiteindelijk te bepalen. Maar de scheidsrechter die boven het weg, dus een assistent ook. Dus ik ga ervan uit, het is bij mij op

0: een aardig afstandje dat er geen strafschop is. En, maar ja, goed, het is een wedstrijd nu. Moet gaan uitwijzen wie dan als winnaar van het veld komt. Ja, Bosweg, ik moet erbij zeggen. Mark de Laak, die loopt nu warm, die komt er zo in. Voor wie dan, weet ik niet. Maar die gaat dan in de spits lopen. Oh, dat is onze vaste spits. En misschien dat hij dan wat betere kansen gaat krijgen. Dus daar gaan we op wachten.
1: Daar gaan wij ook op wachten. Te Willem, totdat Mark ook zover is om te gaan spelen.
0: Ja, hier, even kijken. Waar is hij nou? Hij was aan het warm lopen. Ja, hij is aan het warm lopen.
1: Dus, nou, terwijl Mark aan het warm lopen is, krijgen wij straks waarschijnlijk beginnende doelpunten wel. We gaan eens kijken of op Groot Nibbeland de beide ploegen van het eiland eindelijk een net hebben gevonden. Maar dan wel vanaf de goede kant graag. Dick?
2: Nou ja, maar net is dat nog net niet gelukt, want beide ploegen die zijn met de rust met 0-0 werden geëindigd. En ook na even kijken hoeveel minuten, we zitten 6 minuten in de tweede helft. Ook toen, ook in deze 6 minuten zijn er nog geen doelpunten gevallen, ik zie wel 1 wissel, want even kijken, de ingekomen is toch Timo Hoogstad. Die kan het toch een helftje proberen. Kijken hoe ver we kunnen komen. Want NN Zuidland heeft het toch nodig, blijkt dus. Dus hij zal in het veld te komen. En dan gaan we zo meteen nog even kijken wie het veld verlaten heeft. Nou goed, in ieder geval is er nu een doelschop voor de doelman van de thuisput was Roy de Ruiten. En hij kan die bal eventjes neerleggen en kijken of hij ergens een medespeler kan vinden. Eens even zien of dat gaat lukken. De bal ligt nu klaar. En dan zitten we dus in de richting de 7e minuut van de tweede helft van die bal. Die gaat over de middenlijn en komt daar doorgekopt. En dan wordt dat de bedoeling is dat richting nummer 12 gaat, dat die onvergelderen. Maar die kan daar niet bij, die is ook niet al te groot. En nou, wordt ook nog eens een keer weggegroeid door een van de spelers van Helvoetsluis. En die doet dat richting de helft van Zuidland. En die mogen dus de inbal gaan inwerpen. Dat is zo'n beetje bij de duikout van de gasten. Dan gaat dat dus ook gebeuren. En dan moeten we alleen even kijken. Scheidsrechter zegt tot hier en niet verder. Scheidsrechter van Elzo lijkt het tot nu toe makkelijk heeft. Ondanks dat hij al 3 keer naar de borstschaf heeft moeten grijpen. Maar nu zie ik dat de ingooi genomen is richting de man. Maar die kan daar geen goed gevolg aan geven. Gaat die bal weer richting de duikout van Helvoetsluis. Zijn we 8 minuten. Is in de tweede helft onderweg. De score is er dus nog steeds niet bij Helvoetsluis. Deze Zuidland, derhalve dus nog steeds 0-0.
1: Ja, en er staat ook een gelijkstand op het bord bij Nieuwe Horen aan de Rijksstraatweg. Alleen dat is 1-1, Alex.
3: Ja, die gelijke stand van 1-1 staat nog altijd op het scorebord als we zo'n laatste 2 minuten zo'n beetje zijn ingegaan voor de rust. En er zal ongetwijfeld nog wat extra tijd bij komen omdat we die extra drinkpauze hebben gehad. Dus laten we zeggen dat er nog tussen de 4 en de 5 minuten gespeeld gaat worden hier in deze eerste helft. Tussen Nieuwe Hoorn en Alphense Boys, waarin Nieuwe Hoorn, dat zei Edwin Vurens, de assistenttrainer van Alphense Boys, ook vooraf nog tegen mij. Ja, die was afgelopen woensdag voetballend dan misschien wel beter. Wij hadden meer kansen, alleen daar hebben we toen ook geen gebruik van gemaakt. Nu is Nieuwe Horen weer dat gaat proberen. Via Rafael Duertes Fernandez, om precies te zijn. Probeert zijn tegenstander voorbij te komen. Lukt niet. En via die tegenstander gaat die bal dan over de achterlijn. Dan krijgen we corner nummer 5 in deze eerste helft al voor Nieuwe Horen. Ja, ik begrijp uit de gebaren die Arthur maakt nu dat hij ergens anders geraakt werd. Die speler, die is er ook eventjes bij gaan liggen. Waar een man het overigens het meestal niet zo prettig vindt als daar een bal geschopt wordt. En dus wordt er eventjes gekeken wat er is. Hij ligt een beetje buiten de lijn. Ja, dan gaat de scheidsrechter er nog eventjes bij kijken. En dan gaat hij wel weer staan. En dan komt het op zich allemaal wel weer goed. En dan duurt het dus nog wel eventjes voordat die corner werd genomen. Die inmiddels wel een speler klaar staat om die corner te nemen. Net eventjes buiten het zicht van mij vanaf deze positie wordt die bal voorgegeven. Kan die bal weggekopt worden. En dan kan Alphense Boys er misschien weer uit. Of kan toch de man die de corner dan ook weer zorgen dat die bal bij Nieuwe Horen belandt. Nou, dat doet hij wel heel eventjes, maar dan gaat de bal via het voetje van Frank de Recht, want dat is de man die de corner nam, in ieder geval over de zijlijn. En dus mag nu Davy Overes te gaan proberen. Gaat Nieuwe Horen er goed tussen zitten trouwens, en is het nu de bal die voorgegeven zou kunnen worden door Christian de Bachtian. Die schiet tegen een tegenstander weer op, en daardoor gaat die bal weer over de zijlijn. Mag er dus weer gegooid gaan worden. Wordt dit keer gedaan door Eugenio Leerdam namens de thuisploeg, en dus gaat Nieuwe Horen proberen richting het strafschopgebied die bal weer te krijgen, kan ver ingooien. Gaat dat ook doen, want niemand blijft bij hem in de buurt staan. Komt dat balletje, wordt doorgekopt en is er een overtreding gemaakt. Het blijft 1-1.
1: Ja, en dan blijft het bij jou nog even 1-1, maar die ruststand bij Dick wordt waarschijnlijk

0: eigenlijk nu veranderd, Hens?
1: Ja, ik hoor het graag. Ja. Dat klopt inderdaad. Die Rusland is inderdaad veranderd, Margreet. Want in de negende minuut van de tweede helft was daar een aanval van Hellegoed Sluis. En die deed eigenlijk de stuk lopen. Maar er kwam op een gegeven moment de doelman van Zuidland, Roy de Ruiter, die kwam daar uit Zuid-Tendoel. Ja, wat hij daar deed rond het strafschopgebied, dat was een beetje mijn raadsel. In ieder geval niet, hij kwam in ieder geval dik te laat. Want Jeffrey Burger is degene die de bal zei, die schrijf ik in het tegendoel. En nou goed, dat heeft hij dus ook gedaan. En in de 54e minuut is Hellegoed Sluis dus op een 0-1 voorsprong gekomen. En ik denk, bij 54 dat er nog een 35 minuten te gaan hebben. Ik denk dat dit als opening van de wedstrijd kan zijn. Zuidland tegen Hellegoed Sluis is in ieder geval na 54 minuten 0-1 door het doelpunt van Jeffrey Burger.
0: Nou Alex, jij was bezig met je 1-1. Alex die is nu ook weer verder kijken met de wedstrijd. Gaan wij even naar muziek.

0: En wij gaan terug naar Nieuwenhoren, Alex.
1: Waar Nieuwenhoren op slag van rust in de extra tijd op een 2-1 voorsprong is gekomen. Doelpuntenmaker is Sapi Wuister namens de thuisploeg. En dat is een lekker moment natuurlijk om dat dit moment te doen. Terwijl het nog eventjes omgeschild wordt. Ja, we hebben een andere omroepster vandaag. Want Suzanne luistert naar ons op haar vakantieadres. Want normaal gesproken doet die het omroepen altijd hier. Maar ze hebben een waardig vervangster gevonden, kan ik zeggen, vandaag. In ieder geval om deze wedstrijd van commentaar te voorzien voor het publiek dat hier gekomen is. En dat wellicht volgende week ook te doen in die wedstrijd tegen ARC. De laatste tussenstand die ik heb gezien was al 4-0 voor ARC. Dus dat gaat gewoon de tegenstander worden die ook al met 3-1 won. Dus dan staat het 7-1 ondertussen. Dus dat komt wel goed. Mag er afgetrapt worden en gaan we richting het rustsignaal. Want daar zitten we zo'n beetje wel bij. Want we zitten 2 minuten in de extra tijd. Ik zei het al, er is wat extra tijd bijgetrokken natuurlijk door vanwege die pauze. En er zijn ook wel wat overtredingetjes geweest en bezorgingen geweest. Het is denk ik AC dat de bal een beetje in de ploeg gaat proberen houden. Tot aan het rustsignaal, zodat er bij een uitval misschien toch niet nog een derde treffer om kan komen. Want dan lijkt die wedstrijd in ieder geval hier gespeeld. 2-1 op slag van rust is een mooie stand. Xavi Wuister dus en Christian de Bachy of Bradley Peek, die de doelpunt te maken zijn namens de ploeg uit Hellevoetsluis in de eerste helft van deze wedstrijd. Zien ook dat de bal nu over de zijlijn wordt geschoten. En dan zegt de scheidsrechter dat het goed is. En zegt Wendy Gijsbus, we gaan even naar de thee toe of naar een andere versnapering. En gaan we rusten met een 2-1 voorsprong voor Hellevoetsluis tegen de Alphense Boys.
0: En van Alex gaan wij naar Zuidland. Waar Hellevoetsluis op een voorsprong kwam, Dick van der Meer.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Een 2-tal minuten. En nou moet. Op zijn streep gaan staan. Want er was een streep van de bezoekers van Hellevoetsluis die gewisseld werd. Dat was van Dortje eruit gaat. En de wisselspeler die is van niet helemaal klein. Nu mag hij er dan uiteindelijk in. En dan is Van Elfrijk daar nu uit de kan ingooien. Die nog open stond voor Zuidland genomen worden. Maar dat doelpunt nog even terug. Maar komt die bal dit ook eigenlijk krijgen. En in een niemandsland te belanden. En de doelman eruit, die kwam zijn doel uit. Die denkt van, ik probeer het gevaar te keren. Maar die stond helemaal verkeerd. En dat betekende dus dat het afmaken van Jeffrey Burger, ja, een koud kunstje was. En dat betekende dus dat ze daarmee op een 0-1 voor kon staan. Nu zie ik de diepte vandoor gaan. En die kan misschien, maar die, die gaat tegelijkmaker maken. Ja hoor, ja, dat is tegelijkmaker. De hele wedstrijd, de eerste 60 minuten heb ik hem nog niet gezien. Van die amper aan de wal. En dit is een koud kunstje, want hij schudt de tegenstander. Dat was gedaan, die van het grap. En heeft vervolgens vrij doortocht. Is niet de doelman van de bezoekers van Maasbach. En met een sliding kikt hij die bal gewoon langs de doelman van Hellevoetsluis. En dat betekent dat we in minuut. Even kijken, 13 en kwartier. Dat is minuut 58. Op gelijke stand staan. Dus door een doelpunt van Kevin de Duc. Is het dus bij Zuidland tegen Hellevoetsluis 1-1.
0: En dat waren alle verslaggevers op dit moment. Wij gaan naar muziek, denk ik.

0: reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu

0: 4 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Een fietsenmaker in Groningen is opgepakt nadat hij een lokfiets van de politie veiligstelde. Hij zag iemand de accu proberen te stelen en zette de fiets binnen. Ondanks uitleg werd hij aangehouden op verdenking van heling. Maar de zaak is geseponeerd. De man voelde zich onrechtvaardig behandeld. DPG Media verlengt het project met 5000 gratis krantenabonnementen voor mensen met een laag inkomen in Nederland en Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zich beter geïnformeerd voelen en makkelijker nieuws begrijpen. De abonnementen worden verspreid via armoedeorganisaties en zijn bedoeld als structurele voorziening. En naar Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is rapper J ook niet welkom in Italië. Het concert op 18 juli in Reggio Emilia is verboden vanwege vrees voor verstoring van de openbare orde en mogelijke protesten. Eerder werden ook optredens van Travis Scott in dezelfde zaal verboden. Reddingswerkers hebben in Laos 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die grotendeels overstroomd was. Vrijdag werd ook al iemand gered. In totaal zijn nu 5 mensen uit de grot gehaald. 2 personen worden nog vermist. En dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, met temperaturen van 20 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 graden in het zuiden. In Limburg kan lokaal een bui voorkomen. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kaalkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
5: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
6: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Dit uur Sport op Voorneputten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.
9: Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5. Sport op Voorneputten.
10: En wij gaan als eerste naar het Zuiderpark. Zuiderpark Rokanje 1-2 en Arie Snoeien zit daar voor ons. Arie.
11: Wat heeft Rokanje gedaan? Die heeft in de tweede helft hebben ze spits Sven Groeneboom ingebracht om nog meer body in het helftal te krijgen. En na 10 minuten in de tweede helft heeft dat zijn brug afgehoord, want de stand is inderdaad een minuut 10 1-3 geworden door Sven Groeneboom. En Rokanje rijdt dus nu met 1-3. Ik moet zeggen, het is een redelijk gelijk opgaande wedstrijd. En het is net wie de kansen maakt. En het laatste doelpunt kwam met een hele goede Rokanje aanval over beeldschijven tot stand. En we denken, het kan nog stelle kant op, maar twee doelpunten voorsprong is al een goede rugsteen.
10: Daar is niks mis mee.
11: Ja, en we zijn dan op dit moment 20 minuten in de tweede helft.
10: Dus nog 25 minuten te gaan in die tweede helft. Betekent wel dat er op tijd gegeten kan worden, Arie?
11: Voor mij altijd.
10: Ja, maar jij staat aan de kant, maar ook voor de spelers.
11: Oh, maar dat zal best wel hoor.
10: Ja, dat hoeft niet verlengd te worden.
11: Die regel best wel.
10: Wij gaan van het Zuiderpark gaan wij richting Den Haag.

complexe wedstrijd tegen BMT. Stand is 0-0 bij Botlek. En het lijkt wel alsof het in over.

0: 0-0, wel een hoekschop nu van BNT. En weer lopen ze te klagen over waarschijnlijk weer een strafschop. Want die mensen hier zo, die vliegen echt in de fik wanneer er maar iets in die 16 gebeurt. Dan springen ze allemaal op en beginnen ze allemaal te schreeuwen naar die scheidsrechter. En de scheidsrechter die trapt er gelukkig niet in, want er is gewoon niks aan de hand. En, maar ja, Botek die heeft Mark de Laak nu ingebracht voor Mickey Remy. En daarin heb ik nog niet zo heel veel van Mark gezien. Want hij moet natuurlijk even inkomen. Maar ik hoop wel dat hij het dadelijk op zuipen gaat krijgen. En dat hij er dan toch... Hij lotte er wel een bal over de keeper heen die net voorlangs ging. Maar die was dan weer buiten spel. Maar hij is wel gevaarlijker dan wie dan ook als het erom gaat. Dus ik zit eigenlijk op een doelpunt van Botek te wachten. Hè, want dat doe je natuurlijk. En hij is natuurlijk snel... Maar ja, hij komt nu ook net niet aan de bal, omdat de speler voor hem blijft lopen. Maar kijk, ik hoop wel dat hij daar toch een mogelijkheidje wat krijgt om hem erin te peren hier. Want het is nog 7-0, het is eigenlijk nog niet spannend genoeg.
1: Nee, want, dat is duidelijk. Op alle velden ja, is het veel spannender.
0: Eigenlijk moet er een goal gemaakt worden, wie het dan ook is. Maar ik bedoel, ja, dan ga je misschien pas echt een strijd krijgen. Maar... Ja, we gaan het afwachten, Margreet. We zitten, even kijken hoor, voor jou. 28, we zitten nu in de 19e minuut van de tweede helft.
1: Wij verlaten jou daar met 0-0 stand op het scorebord. Ja. En wij vertrekken richting GHVV. Tegen Maenza, 1-0 voor GHVV. René? Zeker nog.
2: Ja, nog steeds 1-0. Maar het had zo, ook zomaar 2-1 kunnen zijn. Want de GHVV die liep alleen op de keeper af bij Van Marco de Wilde. Maar helaas tikte hij de bal niet naar binnen, want de keeper die raakte nog net aan. En 2 minuten later was het de kans voor Meijenzen, die dus met tussen drie man doorliep en net langs de paal, de goede kant van de paal voor GHVV, naschoot.
1: Ja, daar zal GHVV niet zo blij mee zijn. Dat hun doelpunt er niet in ging. Die van de tegenstander waren ze waarschijnlijk heel blij mee dat hij er niet in ging.
2: Ja, we hebben net de drinkpauze achter de kiezer gehad. Dus ik denk nog toch 22 minuten op de klok. Dan wordt het nog spat.
1: We gaan het horen van jou. En waar het ook spannend is, dat is op Groot Nibbeland. 1-1. Allebei de ploegen doen een poging om in van die tweede klasse naar de eerste klasse te stappen. Brille zit in hetzelfde rijtje, maar was dit weekend vrij. Maar Dick van der Meer zit naar een wedstrijd te kijken waar Hellevoet op voorsprong kwam. Zuidland gelijk maakte. En nu Dick.
3: Ja, en dan zijn we inderdaad aan die twee doelpunten die bieden binnen 5 minuten. En nu zie ik dat er aan de linkerkant op de Duker van tussen is. En die zat onruim op de helft van Hellevoet Zuid. En dan probeert hij met een buitenkantje links. Ja, het is natuurlijk geen Willem van Hanegem die daar aan de bal zit. Dus die bal die gaat over de achterlijn. En
1: die zou dat nu ook niet meer kunnen.
3: Nee, dat denk ik ook niet. In ieder geval een metertje of 5 zou dat misschien nog gaan, maar verder niet. En dit was al een meter of 20, nou 15 wat ertussen zat. Ja, die ging dus over de achterlijn en dat betekent dus dat er een doelstop is voor Hellevoet Sluis. En zijn we inmiddels aanbeland, dus even kijken, inclusief 3 paren in de 29e minuut van de tweede helft. Dat betekent dus dat we er nog 16 te gaan hebben. Komt nog wel wat toegevoegde tijd bij, denk ik wel gauw voor 5 minuten. Dus dan hebben we nog een goede 20 minuten te gaan en dan zie ik dat er weer een vrije schop is voor even kijken voor Hellevoet Sluisestad, omdat de man een overtreding heeft gemaakt. En zegt hij, joh, wegwezen, we gaan gewoon verder met een vrije schop. Zet hij zijn klokje ook even stil, gaat hij langs zij dan even de trainer van Hellevoet even toespreken van joh, hier hoeven we geen gele kaart voor te geven. Het was geen overtreding die van het duizendje in de dozijn gaan. Ga gewoon verder met de wijzers op en verder niks. Nou goed, dat heeft hij gezegd. En als je dat gezegd hebbende, gaat hij even kijken wie die wijzers op gaat nemen. Dat is Melging die erachter gaat staan. Ik kijk of die in het Sassengebied iemand van de witte en de rood geklede shirts van Hellevoet Zuid kan winnen. Goed, dan wordt even een schijnbeweging. In de schijnbeweging laat hij de bal gewoon liggen voor Lex van Dommelen. En dan gaat hij het proberen om te kijken of er iemand in het strafschopgebied vrij te vinden. De bal over het strafschopgebied in. Maar er staan er 3 in het blauw en die koppen de bal weg. En een daarvan, dat is Hoofdstad. En die doet ver, maar in de voeten van een Hellevoet Zuid-speler. En dan Oel van hier net, even kijken, dat is wie is dat? Sven van Woogaard, die kan daar niet bij. En dan houdt Hellevoet Zuid er nog een hoekkop aan over. Nou, we die nog even meenemen. Dat is de zesde in

0: totaal en de thuisclub Zuidland heeft er maar eentje tegenover kunnen zetten. Kort gaan over. Wel het Zasselgebied in gepompt. En dan kan even kijken wie dat is. Dat is Kazani er niet bij. Maakt ook nog eens een overtreding. Zijn we inmiddels aanbeland in minuut. Even kijken. Het half uur. Betekent dat we nog een kwartiertje te gaan hebben bij Zuidland tegen Helmond-Sluis. En 1-1 is de tussenstand.
1: Ja, en diezelfde tussenstand staat op het scorebord in Oostvoorne. OVV tegen LMO. 1-1 Peter Bos.
2: En hier zitten we in minuut 78 al. En het is inderdaad nog steeds 1-1. Ja, en OVV die heeft het de tweede helft wat beter op orde. In de eerste helft hadden ze dus moeite met die twee snelle buitenspelers van LMO. Daar hebben ze wat op gevonden. Jongens waren in de eerste helft op de fatbike. Inmiddels zijn ze op de step gestapt, zo'n beetje. Want het is nu vooral Westholt een Overbeek van OVV. Die gevaar sticht steeds. Die komt steeds aan de rechterkant langs. Die heeft de bal goed voor in de 16, maar het afmaken lukt dan net niet. Dat is allemaal gebeurd in het eerste kwartier van de tweede helft. Het tweede kwartier waar we nu een beetje in zitten. Wordt LMO weer wat sterker. Het heeft geen grote kansen gehad. Een cornertje hier, een vrije trap hier zo. En OVV is eigenlijk niet meer in de buurt geweest bij die keeper van LMO, waarvan ik de naam niet uit gaat spreken. Tenzij hij straks een helder rol gaat spelen bij eventuele penalties, maar dan ga ik daarop oefenen. We zitten in minuut 79 en we hebben nog steeds die stand van 1-1.
1: En die stand van 1-1, die heeft ook een tijd, die stond sowieso afgelopen woensdagavond op het scorebord als eindstand. Hij heeft hier ook aan de Rijksstraatweg een tijdje op het scorebord gestaan. Maar inmiddels heeft Nieuwenhoorn een voorsprong genomen tegen de Alphense Boys. En Alex zit daar waarschijnlijk met veel genoegen naar te kijken.
3: Ja, dat is zeker mooi voor de regio natuurlijk als die stand aan het einde op het scorebord zal staan of misschien wel uitgebreid gaat worden. We zitten pas in de derde minuut van de tweede helft, want ja, we zijn wat later begonnen. Een extra drinkpauze dus in zorgt ervoor dat het wat later wordt. Dus ik denk dat zo tegen vijf het laatste fluitsignaal sowieso zal gaan klinken hier. In ieder geval van deze ontmoeting. En één wissel aan de kant van Alphense Boys hebben we gezien. Daar is Martijn Hogeboom in de kleedkamer achtergebleven. Zijn vervanger heet Lekan Osasinaya. En nu is het Nieuwenhoorn dat een kansje krijgt. Is het in dit geval Eugenio Leerdam die op doel weet te schieten bij Richard de Groot. Maar de bal gaat net naast het doel van de sluitpost van Alphense Boys. Waardoor die stand van 2-1 natuurlijk gewoon nog op het scorebord staat. En we zometeen het spel mogen gaan hervatten met de doeltrap die inmiddels genomen is door diezelfde de Groot. Om te kijken of die een van zijn medespelers weet te bereiken. Lukt niet, maar via een geluktje lukt het Alphense Boys dan toch in balbezit te komen. Zij gaan het systeem een beetje veranderen. 4-3-3 lijken ze ouderwets te gaan spelen om toch iets te gaan forceren op vroeg in deze tweede helft. En ze gaan de bal nu voorgooien. Gaan ze wel proberen. En dan is de bal over de achterlijn geweest, denk ik. Zegt een van de neutrale gerechters, Bo Reijers. Dat signaal wordt dan natuurlijk overgenomen door Wendy Gijsbus. De vrouw in het rood vandaag. Het hele trio is in het rood vandaag hier. We hadden de kleding keurig aangepast op elkaar wat dat betreft. En is er nu een doeltrap zo meteen die genomen mag gaan worden. Dat gebeurt dan door Nigel Kenen dus. En het is Nieuwenhoorn dat nog altijd het balbezit heeft. Nieuwenhoorn dat gaat proberen. Gaat de bal verder naar voren. En dan is het misschien Bartolomeo die richting het doel kan lopen. Bartolomeo richting Richard de Groot die eerder bij de bal is. En uiteindelijk de bal dan maar wegpeunt. En dan kan de Alphense Boys weer gaan proberen om iets aan een aanval te gaan doen. Maar voorin weten ze niet Pierre Theodore Mokanda te bereiken. En gaat de bal uiteindelijk in handen komen in dat geval van Nigel Kenen, de doelman van Nieuwenhoorn, die zometeen het spel mag gaan hervatten. Hier zijn we een minuutje of vijf bezig aan de tweede helft. Nog geen wijziging in de stand sinds dat we hier uit de rust zijn gekomen. Maar bij de andere wedstrijden gaat het er nu dus echt ontspannen. Dus het lijkt me heel erg handig dat we daar even de aandacht op gaan focussen voordat we straks hier de eindfase gaan krijgen.
1: Ja, en op die andere velden heeft ook de warmte denk ik ook wat toegeslagen met met natuurlijk diverse drinkpauzes. Er staan nogal wat gelijke spelen op dit moment op ons scorebordblaadje. Zuidland Helvoetsluis 1-1, BMT Botlek 0-0. OVV tegen LMO 1-1. GHVV deed het al in het begin van de uitzending een stuk beter. Want die scoorde de 1-0 tegen Mensen. En ja, daarmee zouden zij klaar zijn zometeen. BZC Zuiderpark, die speelt tegen Rokanje. En Rokanje is wat ik zo kan zien, maar dat kan Arion straks wel beter.

0: Ja, en ik moet natuurlijk ook helemaal niet zeggen dat het ergens gelijk spel is. Want dat levert natuurlijk altijd onafgemaakte muziekstukjes op, Peter.
1: Ja, dat klopt. Want er zit 1 minuut 84 en er is hier een scoortinoos voor. Door de thuisclub Overijs staat 2-1 voor. Het was een voorzet vanaf de linkerkant van het veld. En invaller Joel Dommers, die net 10 minuten in het veld staat, die schoot tegen de keeper aan. Die liet hem los. En daar stond Junior Banen, die in de eerste helft de geblesseerde Mooiaard verving. En die tikte hem tegen het netje aan. En zo is het inmiddels 84 2-1 geworden voor de Oostvoorners. Terwijl de keeper van Elmo nog steeds geblesseerd op het veld ligt. Ik denk dat het een beetje aanstellerij is, want er gebeurde niet veel. Maar goed, hij probeert het doelpunt nog af te laten keuren. Dat gaat niet meer gebeuren. We hebben nog een minuut of vijf te spelen en nog wat blessuretijd. Er is een drinkpauze geweest. Er zijn natuurlijk wat blessurebehandelingen geweest. Dus ik denk nog een minuut of 10, 12 zeker nog. Maar voorlopig staat Oostvoorne, oftewel Overveen, met 2-1 voor.
0: En van het ene doelpunt gaan wij naar het andere doelpunt in Nieuwehoorn. En dat aan de Rijksstraatweg, Alex.
2: Ja. Kort voor rust scoorde hier al de tweede treffer voor Nieuwenhoorn. En 8 minuten na de thee is het opnieuw Savi Wuister. Die de bal afrondt achter doelman De Groot van Alphense Boys. En daarmee de tussenstand op 3-1 brengt. En daarmee dus in ieder geval Nieuwenhoorn op rozen zet in het slot van deze wedstrijd. Die nog zeker ruim een minuut of 40 denk ik wel gaat duren. Met de tussenstop die we dadelijk weer gaan krijgen erbij gaat duren. Dus wat dat betreft is dat mooi. Dus de volgende tegenstander wordt van ARC. Daar kunnen we al bijna zeker van zijn. Ook al stond die ploeg met 4-0 voor, staat het nu 3-4 in die wedstrijd tussen Halsteren en ARC. Maar de eerste ontmoeting eindigt in 3-1 en dus moeten ze nog 4 keer scoren. Nu een overtreding die is gemaakt waarvoor ook gefloten is. Daarvoor ligt Pierre Theodore Mokandra op de grond aan de zijde van Alphense Boys. Er is ook een gele kaart uitgedeeld aan een van de spelers van Nieuwenhoorn. Volgens mij is dat Luco Marinho Andrade Bartolomeo, man die ook veel bij de voorzetten betrokken is geweest. Ook zojuist bij die goal die betrokken was geweest met zijn voorzet. Die uiteindelijk dus door Savi Wuister werd verwerkt tot een goal. En dus kunnen we zeggen dat Nieuwenhoorn op rozen lijkt te zitten. Want 8 minuten na de thee staat het hier 3-1 voor Nieuwenhoorn.
0: En vanaf jouw 3-1 gaan we naar die vervelende 0-0 stand op het scorebord in Den Haag. Willem.
3: Ja, wat, het is nog steeds 0-0, Margreet.
0: En als dit 0-0 blijft, wat gebeurt er dan?
3: Verlengen.
0: Dus voorlopig zit jij daar nog?
3: Nou, ik sta. Nee, maar ik ben er nog, ja. Dus, maar we hebben nog 3 minuten. Misschien nog wat minuutjes erbij vanwege de drinkpauze en wat zure gevalletjes. Dus we gaan het even afwachten nog. Ja, eigenlijk is het nog steeds hetzelfde spelbeeld van met twee ploegen.

0: ploegen die, ja, die proberen te voetballen, maar op momenten er niet uitkomt. Dus, maar ja, BMT die probeert natuurlijk toch alles op alles te zetten om voor die 90 minuten die 1-0 uit te maken. Dus,
1: we gaan het zien. Wij gaan het horen. Jij gaat het zien. En dat horen wij natuurlijk heel graag straks voor je. En anders gaan we verder met de verlenging. Daar zijn we zo goed in. We gaan naar die 2-1 voorsprong van OVV tegen LMO. En Peter Bos, mag ik zeggen dat me dat toch wel een klein beetje verbaast?
2: Dat mag je zeggen. Maar ja, de eerste helft had OVV inderdaad nergens aanspraak op. De tweede helft zijn ze inderdaad wat beter. Alleen het tweede kwartier was LMO wat aan het aandrukken. En dan, ja, dan kreeg je die uitbraken met het countervoetbal, zeg maar. En dat heeft OVV goed gedaan. Die hebben dus die 0-1 achterstand omgezet in een 2-1 voorsprong. En LMO die gaat het nu steeds weer proberen. Die zijn nu aan het drukken. En allerlei trucwerk van Gino Harman, de keeper van de OVV, die trouwens ook influencer is. Die heeft altijd het cameraatje in het net hangen. Dus vanavond weer op TikTok en Instagram te zien. De jeugd van Oostvoorne zal dan weer gretig naar gaan kijken. Hoe die ballen weer uit het doel houdt. Om die overwinning over de streep te halen. We zitten inmiddels in minuut 89. En LMO die gaat er weer vandoor over het middenveld. Door een wisselspeler. Die komt bij de spits. Op de lat. Ze schieten op de lat. En nu Gino Harman die pakt hem klem vast. In de 2 minuten, bijna een minuut 90. Nou ja, dan krijg je natuurlijk wat opstootjes. Je krijgt wat blessures, wat geen blessures zijn. En het is trouwens helemaal afgesloten voor buitenspel. Dus was hij erin gegaan, die bal op de lat, dan was het afgesloten voor buitenspel. We staan steeds te kijken, of we zitten nog steeds te kijken naar een 2-1 voorsprong voor OVV.
1: Ja, op een lekker plaatsje in de zon.
2: Ja, ik ben inmiddels wel aan het knetteren, kan ik je zeggen.
1: Maar wij gaan zo meteen naar de laatste minuten van de wedstrijden toe. Alle wedstrijden moeten een winnaar kennen en anders is het een verlenging. En dat wordt dus heel spannend voor ons, Joris. Want ja, als die wedstrijden niet afgelopen zijn, dan gaan we voorlopig nog eventjes door. Wij willen een einduitslag vanavond. Toch maar eerst even naar muziek en daarna gaan we naar de laatste minuten van de wedstrijden.

0: Ja, en al onze half drie wedstrijden zijn bijna afgelopen. En hoe spannend kan het dan zijn? We weten dat sowieso in Den Haag het waarschijnlijk een verlenging gaat worden. Maar Dick, Groot Nibbeland.
1: Nou, die kans zit er ook dik in. En, wacht even, deze. Ja, die gaat terug. Het is geen verlenging, het is Fuitland. Het is Fuitland dat op 2-1 voor het is gekomen. In de toegevoegde tijd van de tweede helft. En dan moet ik even kijken wie degene is die dat gemaakt heeft. Want in ieder geval weet ik wel dat die voorzet van rechts kwam. Dat Kazani over die bal heen dook. En dat die bal vlak voor de voeten kwam van een van de spelers van Zuidland. En die hoefde die bal alleen maar in te tikken. Dat deed hij ook. En volgens mij was dat de nummer 12 die dat was. En als ik dan even op mijn lijstje kijk, dan zie ik dat... Is dat de nummer 12? Is het een, of is het er niet? Even kijken hoor. In ieder geval, het is 2-1 voor Zuidland. En dat is in de 3 seconds van de wedstrijd. Hoe is het mogelijk, zeg hé. Want ze waren er ook al 2 keer dichtbij met Kevin Lidicki. 2 keer een tegenstander passeerde en de keeper ook passeerde. Maar die bal er niet in kreeg. En ook een bal die teruggelegd werd op, even kijken of dat was Sven van Boogaard. Die ging er ook niet in. Nou, nu staan ze toch vlak voor tijd op een 2-1 voorsprong. Maar het is niet nummer 12 die het was. Ik ga zo meteen nog even kijken wie dat is. In ieder geval... De scheidsrechter, de tijd staat stil en we gaan in ieder geval nog aftrappen en kijken wat er verder gaat gebeuren. Geen doelpunt, maar wel bij mij dus 2-1. En nu is Hellevoet Zuidstra aan de rechterkant vandoor. En die bal die kan voorgezet worden, wordt een hoekschop. En dat is de zevende. Er staan er maar 2 tegenover van Zuidland. Dat zijn er niet veel. Maar, en dan komen we ook nog een wissel. Bij Zuidland, ja, dat is natuurlijk om die tijd vol te maken. Maar we zitten er nog wel, denk ik, een minuut of 5-6 die er nog wel bij gaan komen.
0: Nou, Dick, dan dus, blijf jij even 2 tot 5 minuten kijken. Jij blijft gewoon even hangen.
1: Ja, waar precies. En dan ook, hoor,
0: nog geen, waar ook op dit moment geen verlenging plaats gaat vinden... is bij OVV tegen LMO. Met een voorsprong voor OVV, toch, Peter Bos?
2: Ja, daar lijkt het wel op. We zitten in minuut 95 en OVV krijgt... een penalty. Want die speler die wordt neergehaald in de 16 door Bonifacia, de verdediger van LMO. Moet ik heel even kijken wie dat ook weer naar beneden werd gehaald, want dat kon ik dan net even niet zien. Dat is nummer 18, dat is Bob Baanert. Die werd neergehaald in het 16 meter gebied. Dus we gaan naar een penalty kijken in de 95ste minuut. Ja, en als die erin gaat, dan is het helemaal gebeurd natuurlijk. Dan gaat OVV volgende week spelen op neutraal terrein tegen de winnaar van Bolnes-Ravendeel. Terwijl ik op die penalty sta te wachten. De keeper van LMO staat nog steeds op de grensrechter te deuren over buitenspel of geen penalty. Slechts verliezen. Dat laten we het zo gewoon noemen. Dus hij moet weer terug naar de lijn. En OVV staat nog klaar voor de penalty. De keeper van LMO die gaat ook maar eens klaarstaan. De scheidsrechter gaat een akkoord geven om die bal te mogen nemen. Nog een keer alle spelers buiten de lijn van de 16. Een aanloopje en rechts in de hoek. Maar hij wordt gestopt en hij moet overgenomen worden. Want de scheidsrechter zegt de keeper bewoog te vroeg. En krijgt ook nog eens een keer een gele kaart. Dus de penalty mag overgenomen worden. En hij werd trouwens mis door Patrick Fruik, die ook de 1-1 maakte. Hij gaat hem nu niet nemen. De tweede gaat hem niet nemen.

0: gaat Frank Molendijk de routine innemen. Die legt de bal weer klaar op de stip. Dat is toch wel bijzonder dat in de amateurvoetbal een penalty voor een tweede keer mag genomen worden. Dat zie je.
1: Maar ook daar mag je toch niet als doelman bewegen?
0: Nee, zeker niet. Dus dat scheidsrechter heeft dat heel goed gezien. En direct een gele kaart, ook voor het zeuren en het te vroeg bewegen. We kijken, nou, Frank Molendijk neemt iets lang. Nou gaan de spelers van Haarlem weer voor de bal staan. Want nou zeggen ze dat hij niet op de LP-stip ligt. Of dat een andere speler hem niet mag nemen. Scheidsrechter zegt wegwezen. Ja, dit is het einde van het amateurvoetbal altijd. Hè? Van een beetje zeuren, een beetje zuigen, vervelend doen. Jongens, ga toch weg. Laat die bal liggen. Laat die penalty nemen. Want die is toch al gegeven. Wat maakt het jullie uit of het door nummer 21 of door nummer 7 genomen wordt? Nou, dit kan nog wel even gaan duren, Margreet.
1: Dan komen we zo weer bij jou terug. Gaan we even naar die wedstrijd waar, waar de laatste keer dat we daar waren... er ook geen verlenging zou hoeven plaatsvinden. Maar misschien heeft mensen er wel wat aan gedaan tegen GHVV, René.
2: Heb jij een vooruitziende blik?
1: Nee, ik zit hier al een tijdje achter die microfoon.
2: Oké, maar het is wel waar, hè, want Mijnse heeft tegengescoord. Dus er staat 1-1. En hoe lang laat de scheidsrechter nog in de blessuretijd doorspelen? Of heeft Yannick de kans? Nee, hij komt tekort. Het is 1-1, dus ik denk dat we hier gaan verlengen.
1: Nou, gezellig René, dan blijf jij bij ons.
2: Ja, hoe is het?
1: En dan gaan we meteen naar Arie op het Zuiderpark. Daar wordt gespeeld tegen Rokanje. Rokanje stond de laatste keer voor met 1-3. En eigenlijk hoop ik dat inmiddels met meer is, Arie.
3: Nou, dat is het niet. Maar het is nog steeds die 1-3. En ja, we zitten eigenlijk in de absolute slotseconde. Het is nou net wat er niet bij komt, is eigenlijk gewoon de keer dat we hebben twee drinkpauzes gehad in de tweede helft. De ene was vanwege een blessure. En ja, eigenlijk was... Dus hij kan elk moment afluiten, dus het is nu nog 1-3. Het is nu dat, hoe heet het, Zuiderpark een hoekschop gaat nemen. Dat zal wel een beetje... Die wordt gepakt nu door Ieper René van der Meijden. En die gaat hem, net zoals alle kiebers doen, dan gaat hij er even bij liggen. Dat is een goede tijd. En dat hebben ze geleerd op televisie. Nu gaat er, kan je de aanval inzoeken. En hij zal gewoon... Het is hier nog secondenwerk volgens mij. En, dus over een hele sportieve wedstrijd kan je linksbuiten Lars Ouwendijk heeft verschrikkelijk goede kansen gehad. Nu is het Jasper Vermeer die na Sennelangen speelt en de bal weer terug. Ja, en dan die paas is te hard en die gaat gewoon achter. Dus het is hier 1-3. En ja, ik... Het zou heel slecht geweest zijn, kan je dit nog uit handen gaan.
1: Ja, nou dat mag ik toch niet hopen voor Rokanje. En zeker niet voor jou, Arie.
3: Ja, ook dankjewel.
1: Maar wij mochten wat veranderen, dan ja, horen wij dat heel erg graag. Maar wij gaan terug naar de wedstrijd OVV-LMO. Daar verlieten we Peter Bos met een penalty en een wat rumoerig veld... omdat keepers toch uitliepen en dergelijke. Peter, hoe staat dat inmiddels ervoor bij jou?
0: Nou, inmiddels heeft scheidsrechter afgefloten. De penalty is genomen. Er is nog wel een rode kaart gevallen voor Jesse Proost van de LMO. Die liep nog even keer voor de bal langs terwijl die genomen werd. Dus de scheidsrechter was daar met korte met mee, gelijk rood. De penalty ging erin. Die werd dus genomen door routinier Wessel van Overbeek. Dat was 3-1 en daarna floot de scheidsrechter gelijk af. Toen het afgelopen was, waren de spelers en trainer van de LMO nog wel wat vervelend tegen de scheidsrechter en de grensrechter. Maar ja, hun zeggen dat het niet mag, de penalty door een ander genomen worden de tweede keer. Volgens mij mag het wel, maar ik ken die regels niet helemaal goed. Dus dat zullen we nog wel eens een keer uit gaan zoeken. Mocht het wel zo zijn, dan wordt die uitslag misschien nog wel eens een keer omgezet. Maar ik ga ervan uit van niet. Ik denk dat dit gewoon de originele of de officiële eindstand is. 3-1 voor OVV. En volgende week een wedstrijd op neutraal terrein tegen Bolnes of Schrapendeel.
1: We gaan het zien en eigenlijk heeft OVV iets omgedraaid wat het hele seizoen nog totaal er niet naar uitzag. Wij gaan naar Groot Nibbeland, want ook daar werd nog gespeeld, maar inmiddels kan daar afgefloten zijn. Daar stond Zuidland voor met 2-1 tegen Hellevoetsluis. Als die stand is gebleven, Dick, mag je naar huis.
4: Nou, dan ga ik zo naar huis. Maar geen, dat is het hoogste tijd. Want na 8 minuten in de toegevoegde tijd, dat zei zegt er, die van de Elswijk, die vond het prima en die heeft...

0: afgesloten. En dat betekent dus dat in de toegevoegde tijd van deze wedstrijd, dat het dus uiteindelijk 2-1 is geworden voor Zuidland. En dat die uitslag ook over de streep is gekomen. Dat betekent dus dat Zuidland de ronde verder mag. Ja, en kijken wie er dan de tegenstander gaat worden bij de volgende ronde voor een plekje in de eerste klasse. En ja, op basis van de kansen van de tweede helft denk ik dat het wel klopt dat Zuidland de ronde verder is. Maar als je kijkt naar het veldveld, dan vond ik de Hellevoet Thuis in de tweede helft toch wel de betere partij. Alleen ja, de kansen die je moet krijgen en die je ook nog moet proberen te bezilveren, dat is het bij Hellevoet Thuis niet geworden. Dat betekent dus dat zij volgend seizoen weer in de tweede klasse gaan uitkomen. En Zuidland volgende week een nieuwe tegenstander gaat krijgen op weg naar de eerste klasse. Eindstand in ieder geval bij Zuidland tegen Hellevoet Thuis 2-1 in het voordeel van de thuisclub.
1: En dat betekent dat Dick inderdaad gewoon naar huis kan. Wij zitten nog te wachten op een paar wedstrijden. En voor de rest is het gewoon verlengen in Den Haag. En is het verlengen op het veld van GHVV. Arie, is het bij jou inmiddels afgelopen?
2: Bij mij is het nu net afgelopen. Dus Rovanje gaat volgende week spelen tegen een of andere club uit Ter Aar. De locatie is nog niet bekend, maar dat gaan we ongetwijfeld horen. Het is de eindstand 1-3 hier.
1: Nou, een hele goede thuisreis en we horen jou waarschijnlijk wel weer binnenkort. Want dit wordt natuurlijk wel heel erg leuk voor de Oranje. En van het voetbal gaan we even naar water. We gaan naar de Oversteek. En dat is met de Club van Buiten. En dat is vanmiddag met Jeroen Boot. Goedemiddag, Jeroen.
3: Goedemiddag.
1: Ja, je hebt grote kans dat wij onderbroken gaan worden bij wedstrijden die nu op dit moment nog gespeeld worden met doelpunten. Maar goed, dat hoor je dan vanzelf wel. Jullie hebben vanmiddag gezwommen, hè?
3: Ja, zeker. Nou, ik doe zelf dan niet mee. Helaas is het net iets te druk, maar klopt. Hier zijn bijna 450 mensen het water in gegaan.
1: Ja, en als ik het goed onthouden had, van Hellevoet naar Stellendam. Of andersom?
3: Andersom. Ja, voorheen zwommen we wel eens die kant op. Maar nee, ondertussen alweer een aantal jaar van Stellendam terug naar het Kwakstrand.
1: Nou ja, dat is ook niet verkeerd natuurlijk. Kom je wel meteen goed uit.
3: Nou ja, het is hier heerlijk. We komen dan aan bij de watersportvereniging Hellekat hier. En dat maakt het, ja, daar hebben we gewoon een terras en heerlijke ontvangst. Dus dat is wel zo feestelijk.
1: En dat is zeker feestelijk. En ik kan me voorstellen dat dat ook wel best wel uitdagend is om zoiets neer te zetten. We hebben het er toen over gehad. Het is natuurlijk ooit, het begint ooit een keertje. En inmiddels heb je daar 450 man, waar onder al, en vrouwen trouwens. Ja. Met daaronder de burgemeester die ook nog maar even meegedaan heeft. Maar ik begreep dat die aardig uitgedaagd was.
3: Oh, absoluut. En hij heeft het heel goed gedaan, hoor. Ik vind sowieso te gek dat hij erbij was. En dat hij nou, toch in zo'n korte tijd zich zo heeft weten voor te bereiden. En nou ja, het is altijd, dat trekt toch meer mensen aan richting sporten en bewegen. Dus dat vinden we alleen maar mooi om te zien. En we zagen hem high-fivend richting de finish lopen. Dus helemaal goed gegaan. Net als overigens die andere deelnemers. Iedereen is lekker binnen nu. En we zijn eigenlijk al een beetje richting gezellig een drankje drinken met elkaar. En muziek staat nog aan.
1: Nou, ga daarvan genieten, want daar is het weer voor. Jullie hebben ongelooflijk veel mazzel vandaag.
3: Absoluut.
1: En terwijl jij heerlijk onderweg bent naar dat drankje. Ja. En veel plezier verder. Gaan wij door met voetballen, want dat wordt nog steeds gedaan. En en het is best wel spannend. Ik weet niet, Hellevoet Sluis, Rijksstraatweg. Ja. Hellevoet Sluis won het verloor van Zuidland vanmiddag. En Zuidland gaat dus door met naar de volgende wedstrijd. En Nieuwehoorn is nog bezig. En wij gaan eerst even naar muziek. Maar Jeroen, bedankt dat je even gaat naar je drankje. Ga genieten van het zonnetje. En wij gaan hier... gaan we nou naar Alex of gaan we naar muziek? Wij gaan naar muziek.

0: verlengen. En dat gaan wij nu doen. Wij gaan naar GHVV tegen Mensen, waar Mensen op het laatst toch nog die gelijkmaker maakte. Helaas, René.
1: Ja, die bal die kwam die vrije trap van me heen in het vlak voor de tijd. En die bal werd binnen gekopt. En hij kwam er niet bij niemand, maar die reuze stond in de weg. Die maakte er gewoon 1-1 van.
0: Ja.
1: Maar goed, de renning is begonnen en GHVV is driftig op zoek naar de goal. En misschien komt hij nu. Nee. We hebben al in die 6 minuten al veel kansen gehad, maar hij gaat er gewoon niet in.
0: Nee, nou dan moeten ze toch maar weer even die bordjes op gaan zoeken. René, daar ergens onder in die tas van
1: ja,
0: je.
1: Ja, we krijgen een corner voor GHVV nu. In minuutje 6 van de verlenging. Ja, even kijken of onze Frank wat sneller is. Ja, een oude man, hè. 40 jaar.
0: Durf jij wel?
1: Ja, nu wel. Hij is net weg. Maar goed, de cornerbal die komt eraan. En het is heel druk in de 16. De bal komt voor. En wie gaat erin komen? En het wordt weer een corner waarschijnlijk.
0: Dat zit er wel in, hè?
1: Nee, ingooi. Ingooi van GHVV. Nog steeds de druk erop. Kijken of ze nog een goal kunnen maken. Maatje Pes de bal ingooien. Meestal gaat hij verder.
0: René.
1: Ja.
0: Blijf jij even kijken, hè?
1: Ik ben even kijken.
0: Wij gaan even heel snel naar Nieuw-Horen, naar Alex.
2: Dat is goed. Ja, maar. En daar is het. Was het al niet een gelopen koers? Is het zeker een gelopen koers? Dat heb ik nu natuurlijk in. Maar René, wat gebeurt er bij jou?
1: Ja. Los. Simmansdijk maakte 2-1 voor GHVV. Met een prachtig diagonaal schot. Het staat hier nu 2-1 voor GHVV. En wat gaan mijn ze doen? Gaan ze het druk weer opvoeren?
2: Dat zullen we straks gaan horen. Hier is het inmiddels 4-1 geworden bij Nieuwenhoorn tegen Alphense Boys. Dat

0: gebeurde een minuut of drie geleden al. En wie anders dan Xavi Wuister maakte zijn derde goal van de middag. En daarmee dus de vierde treffer voor Nieuwerhorn in ieder geval op het scorebord gezet. Dus wat dat betreft is het hier ook wel gespeeld. Tegenstander wordt in ieder geval aankomende week ARC natuurlijk. Aanstaande woensdag de uitwedstrijd in Alphen aan de Rijn. En volgende week zaterdag...
1: Maar die route die kennen ze inmiddels.
0: Ja, precies, die kennis inderdaad zeker. En volgende week zaterdag hier in Hellevoetsluis zal dan de return tegen ARC worden gespeeld. Die wedstrijd waarin ze met 4-0 voor stonden eindigde in 4-4 in Halsteren. Maar afgelopen woensdagavond werd het 3-1. En dus op basis van die wedstrijd gaat ARC door. En mag de trip naar Alphen aan de Rijn opnieuw gemaakt worden woensdagavond. Waarschijnlijk rond 8 uur als die wedstrijd gaat beginnen. Hier gaat Nieuwenhoorn op jacht verder naar nog meer doelpunten... zal het qua inspanning dat niet veel verder hoeft te doen. Want Alphense Boys laat zich helemaal terugzakken en denkt het is wel goed. Die wisselt een beetje, omdat spelers die dan op de bank zitten toch ook nog een beetje extra minuten kunnen gaan maken om er toch nog zo op deze wijze het seizoen voor hun af te sluiten. Maar hier lijkt het gewoon gespeeld, want met nog 9 minuten op de klok staat het 4-1 voor Nieuwenhoorn.
1: Ja, en waar de verlenging ook moest gaan plaatsvinden. En laten we hopen dat na 90 minuten lukt en het botlek niet. Maar misschien gaat het ze nu nog wel lukken. Willem, heb jij daar al wat van gezien?
2: Ja, we zijn inderdaad met de tweede, of met de verlenging begonnen. De eerste verlenging. En daarin is het... Ja, BMT die aandringt steeds. Botlekken, ja, lijkt het een klein beetje te laten afhangen. Die vangt het op en ze lossen het op. BMT komt nog steeds niet te scoren. En misschien dat het tactiek is van de trainer om het rustig aan te doen. Want ja, BMT die gaat natuurlijk thuis spelen voor de aanval en voor snelheid. En, maar ja, hoe langer die wedstrijd duurt... dan gaat ook waarschijnlijk die wedstrijd, die snelheid eruit. Dat is misschien de tactische move van Botlek. En, maar ja, we hebben nu nog steeds weer zo'n aanval van BMT... waarin heel veel gebeurt in de 16 meter bij Botlek. En steeds zit er dan een... de scheidsrechter geeft nu een vrije schop aan BMT op de rand van de 16... En ik ben blij dat die grensrechter dan, die aan deze kant staat, dan niet goed op zit te letten. Want het had net zo goed op de lijn kunnen zijn. Ik heb het zelf niet goed kunnen constateren, omdat ik niet in één lijn met die 16 meter lijn staat. Maar hij vlag gelukkig niet, dus het is gewoon een vrije schop. Vanaf de 16 meter nemen we hem even mee met een muurtje van Botlek. En BMT die aas echt al, zeker ook in de tweede helft, laatste kwartier van de tweede helft, steeds maar in die aanval. En de Botlek-verdediging die staat als een huis. En er staat nu dan een muur, hè, want dat is dan een deel van een huis. Maar over heel de wedstrijd genomen is het toch de verdediging van Botlek. En vooral Melvin Nagy, die keeper, die toch wel een paar bijzondere ballen eruit heeft weten te trekken. En nu wordt die bal genomen. En Melvin heeft hem weer. Hij ging door de muur heen, maar hij was niet zo hard genomen, gelukkig. Ook voor Melvin. En Melvin, die keeper, fantastische wedstrijd. Dat is de rolste man van de wedstrijd. En die verdediging, die doet er alles aan. Echt, ze zijn. Nou ja, dadelijk zijn die jongens helemaal gesloopt. In deze wedstrijd, want alle tegengehouden tot nu toe van BMT. En als het een beetje minder had gegaan, had de stand waarschijnlijk ook anders gestaan. Dan hadden we ook geen verlenging gehad. Maar goed, maar ja, je zit te wachten op die mogelijkheid die dan Botlek eventueel zou kunnen krijgen. Hè? Want dat kan natuurlijk. Er hoeft maar één keer een poging eruit te komen en er staat 0-1. Dus daar zit ik eigenlijk op te wachten, maar geef.
1: Ja, dat snap ik. En wij ook. En jij zit er eigenlijk zodanig op te wachten dat je hoopte dat in al die tijd dat jij praatte, dat Botlek nou eindelijk zou gaan scoren.
2: Ja, dat is ook de bedoeling dat ik aan de lijn blijf. Maar het moet dan wel lukken natuurlijk. Alhoewel, Jordi Fernandes staat zo aan de linkerkant. Hey, er is een strafschop. Ja, we krijgen een strafschop van de scheidsrechter. Oh, ik sta er een heel eind vandaan. En, maar ik zie precies in de lijn van de zijkant van 16 meter gebied... zie ik Jorge Fernandes, die komt daar aan de bal aan de linkerkant. En hij draait op zijn verdediging heen. En aan de binnenkant van de 16 meter wordt hij neergelegd door een BMT-verdediger. Wordt hij nou weggestuurd? Ik weet niet.

0: Hij heeft toch geen rode kaart, hè? Nee, ik geloof niet dat hij weggestuurd wordt. Maar hij geeft Bosdijk een straf op, dus we nemen hem even mee, maar geef me jou toe.
1: Oh ja, weet je, wij zitten nog net niet in verlenging, maar daar gaan we wel naartoe.
0: Oh, maar goed, dan heb je hem nog net. Joey Klein staat achter de bal. En ja, Joey Klein, ze zei je van de week in een wedstrijd van een speler, dat is een zekerheidje. Dat was bij Utrecht, hè. Maar ja, ik durf het hier ook te zeggen, maar ja, je weet het maar nooit, want... FC Utrecht, die werd de eerste gemist. Nou ja, nu hebben we maar één kans om 1-0, om 0-1 te maken. Joey Klein staat achter de bal. Een grote keeper, een goede keeper ook, van BMT. Hij staat te dansen op de lijn en te springen en bewegingen te maken. Joey Klein, die staat, stoïcijns. En ja, we 2-0, 0-1 voor Botlek. Joey Klein. Met een strafschop, maar geet.
1: Dat
0: ja,
1: is,
0: we moeten nog een tijd. We moeten nog zeker 20 minuten.
1: Precies, niet erbij.
0: Ik hoop dat ze het volhouden, die jongens.
1: Maar we gaan bij jou vandaan.
0: In
1: ieder geval, dat eerste doelpunt staat er nu eindelijk op voor Botlek. En wij gaan naar Nieuwe Horen. Waar ik denk dat het einde van de wedstrijd aan het komen is. Met een mooie overwinning voor Nieuwe Horen.
2: 3 minuten staan er nog op de klok, Margreet. En dan is het hier voorbij. Iets meer dan 3 minuten, denk ik. Want er wordt natuurlijk ook volop gewisseld. Vooral door Alphonse Boys in deze tweede helft. Maar ook Nieuwe Horen heeft 4 keer gewisseld. Eentje in de rust en 3 keer daarna dus, kunnen we stellen. En ja, die 4-1 stand, dat is genoeg. ARC, dat is gewoon de tegenstander. Dat kunnen we wel rustig stellen. Wat dat betreft is de spanning wel uit deze wedstrijd. En is er in ieder geval 1 club uit Hellevoetsluis die wel doorgaat in de nacompetitie. En ja, dat zal aan de andere kant van Hellevoetsluis niet in de dank worden afgenomen wat dat betreft. Waarschijnlijk ook niet dat ik dat zeg. Het is Nieuwe Horen nu dat in ieder geval doorgaat. En Nieuwe Horen dat ook in balbezit was, maar inmiddels het balbezit kwijt is. Steenvaller Sven Kortekaas, die probeert om de bal richting het doelgebied van Nieuwe Horen te gaan schieten. Ja, die ploeg die probeert wel, die ploetert en gaat voort. Maar echte grote kansen hebben ze in deze tweede helft eigenlijk ook helemaal niet weten te creëren. En dus lijkt het gewoon dat een doelpunt voor hun er uit een doodspelmoment aan zou moeten komen. Dat dode spelmoment zou wellicht nu komen als we een metertje of 10 buiten het strafschopgebied een vrije trap gaan krijgen. En die genomen gaat worden dan nu en dan richting het strafschopgebied. Wordt die bal wel geschoten, die wordt dan over het doel geschoten door Mike Wavelaar. En dus is het wat dat betreft ook weer rustig voor de goal van de doelman van Nieuwe Horen, Nigel Kenen. Voorlopig kunnen we dus stellen dat Nieuwe Horen doorgaat naar de tweede en beslissende ronde in deze nacompetitie. In tegenstelling tot alle andere ploegen die volgende week een finale moeten gaan spelen, zal dat niet op neutraal terrein gebeuren, want omdat het om divisie gaat, betreft het hier een uit- en een thuiswedstrijd. En speelt woensdagavond Nieuwe Horen uit bij ARC. En volgende week zaterdag vindt hier dan dus de return van dit duel plaats. En de winnaar van dat duel in die tweekamp, die mag volgende jaar uit gaan komen in de vierde divisie en zich voegen bij kampioen Spijkenisse.
1: En een 4-1 overwinning voor de Nieuwe Horen en volgende week inderdaad tegen ARC uit Alphen. Wij gaan even muziek draaien. Of niet, we gaan naar het nieuws.
3: Reclame.
1: Is dat wat geprobeerd wordt?
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de dus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten.

0: Minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stopt? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. In België zijn vuurwapens gevonden in een Flixbus onderweg naar Oostende. De chauffeur belde de politie na het zien van een wapen en zette de bus stil bij Jabbeke. Agenten doorzochten de bagage en vonden 2 vuurwapens in het toilet. De politie controleerde de bus met een explosieve hond, wat tot een lange file leidde. Het Nederlandse cruiseschip Handius mag weer uitvaren na een hantavirusuitbraak. De GGD Rotterdam-Rijnmond keurde het schip veilig goed na reiniging en desinfectie. Over 2 weken vertrekt Handius vanuit Rotterdam voor een nieuwe reis in plaats van Vlissingen. 3 mensen overleden aan het virus. Het Amerikaanse leger voerde opnieuw een aanval uit op een boot in de Stille Oceaan. Die zou worden gebruikt voor drugsmokkel, waarbij 3 mensen omkwamen. Sinds september zijn er al 202 doden gevallen bij soortgelijke aanvallen op drugsmokkelboten in de Caribische Zee en Stille Oceaan. Mensenrechtenorganisaties noemen de aanvallen buitengerechtelijke executies. En DPG Media verlengt het project met 5000 gratis krantenabonnementen voor mensen met een laag inkomen in Nederland en Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zich beter geïnformeerd voelen en makkelijker nieuws begrijpen. De abonnementen worden verspreid via armoedeorganisaties en zijn bedoeld als structurele voorziening. En dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, met temperaturen van 20 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 graden in het zuiden. In Limburg kan lokaal een bui voorkomen. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hey, kruidenkoker.
7: Ja, wat nou weer?
6: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
7: Nee, nog niet.
6: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing, ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
7: Oh ja, joh.
6: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
7: Nou, dat heb je goed gedaan.
6: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
7: Zeker.
6: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
8: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
9: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte van klein klusje tot totale renovatie.

0: www.nadektuinaanleg.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link. Dit uur Sport op Voorneputten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
3: Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5. Sport op Voorneputten.
4: Ja, en we zijn de verlenging ingegaan. Maar niet bij de wedstrijd. Een nieuwe Horen Alphense Boys. Waar ik toch bijna al de tegenstander volgende week ga vertellen, Alex.
5: Ja, precies. Die komt ook uit Alphen aan de Rijn. Maar luistert zeker niet naar Alphense Boys ARC. Nee, Nieuwenhoorn, dat deed het uitstekend in deze wedstrijd. En tijdens het nieuws heeft Wendy Gijsbert zijn laatste fluitsignaal gegeven in deze wedstrijd. 3 doelpunten van Xavier en ook nog een doelpunt van Christa Bachian. Zorgde ervoor dat er ook één keer snel werd tegengescoord. Maar dat het hier 4-1 werd na de 1-1 van afgelopen week. En dus Nieuwenhoorn aanstaande woensdag naar de finale ronde van de nacompetitie voor een plek in de vierde divisie.
4: En wij hebben inmiddels, en dat denk ik dat je, er zijn natuurlijk al tegenstanders bekend voor volgende week. Zuidland mag tegen Heinenoord of Heinenoord tegen Zuidland?
5: Heinenoord tegen Zuidland.
4: Dus het wordt een uitwedstrijd voor Zuidland.
5: Ja, en Brielis thuis tegen Nieuwekerk.
4: Oh, dat, ja, dat. We gaan nog een leuk weekje tegemoet.
5: Daarom. We gaan nog niet afsluiten. We verlengen ook nog een weekje extra.
4: Ja, we zijn nog wel even bezig op deze manier.
5: Denk
4: en dan,
5: ik ook.
4: Jou zien we volgende week. Horen we hopelijk volgende week nog.
5: Ja, en anders tot volgend seizoen.
4: Ja, en anders inderdaad tot volgend seizoen. Wij gaan naar de verlengingen van vandaag, want daarvoor zitten we hier nog. BMT uit Den Haag tegen Botlek. Uit Spijkenisse. En Botlek die scoorde in die verlenging. Eindelijk, zou Willem zeggen.
6: Nou ja, dat kan je wel zeggen. Ja, inderdaad, eindelijk. Want het heeft lang geduurd voordat Botlek dan eindelijk scoort. En, maar ja, goed. Wij zijn natuurlijk wel een ploeg die het ja, ook wel door willen. En in principe ook niet opgeven, want dat gebeurt ook niet. Die jongens die vechten als leeuwen, echt waar. Het is eigenlijk ongelooflijk dat je in een competitie dan wat makkelijker de doelpunten weggeeft, waardoor je dan verliest. En nu een counter met Joey Klein. Gaat Jorgen gaan met z'n drieën. En dan Mark alleen voor de keeper. Even kijken wat hij doet. Ja, het is 0-2. Mark de Laak. 0-2, counter. Normaal. Ja, het is gewoon dat het is gewoon logisch dat zo'n wedstrijd dan door een counter wordt beslist. Want ja, BMT, de betere ploeg. Ja, nou goed, maar dat is een andere zaak. Maar goed.
4: Botlek staat inmiddels staat in ieder geval voor met 2-0. GHVV die maakte in de verlenging eindelijk dat doelpunt. Nee, ik moet het anders zeggen. Maar Enze maakte net voor het einde van de reguliere speeltijd gelijk. Dat vond GHVV toch niet helemaal juist en heeft dat aan het begin van de verlenging alweer rechtgezet. René, heeft mensen er weer wat aan gedaan, of niet?
7: Ik kom er zo aan. In de eerste verlenging was ja, eigenlijk GHV wat herenmeester. Tweede verlenging is ja eigenlijk. Mijn Enze weer wat aan het terug doen. En ja, het staat nog steeds 2-1. En we hebben nog een minuutje of 7-8. Dus ja, het wordt spannend. Ja, van mijn Enze gaat niet opgeven. Alleen de warmte, ja, dat nekt denk ik alle spelers.
4: Nou, blijft er dan maar gezellig bij. En dan gaan we weer even naar Willem. Want daar zag Botlek eindelijk kans. Niet in de 90 minuten reguliere speeltijd. Daar hadden ze echt die verlenging voor nodig. En Mark ter Laak.
6: Ja, dat klopt. En, maar je ziet nu ook dat eigenlijk bij BMT... de Turkse gemeenschap hier in Den Haag, die loopt allemaal weg. Ze zien het niet meer zitten. Want het loopt echt allemaal weg. Gaan allemaal naar huis. Ik denk dat ze gewoon hebben gezien van dit gaan we niet meer goed maken. Dus ik hoop het natuurlijk ook. En we blijven natuurlijk counteren. En misschien maken we er nog wel een. Maar het is nog ongeveer 6-7 minuten, Margreet.
4: Ja, dat is het bij de...

0: het eigenlijk best wel heel erg spannend. De andere wedstrijden die we vanmiddag volgden zijn allemaal geëindigd met een overwinning voor een van de ploegen. En ik kan u vertellen dat dat in alle wedstrijden een ploeg voor de putten is. Behalve ja, in feite ook om de strijd om de eerste tweede klasse. Want Slam tegen de Hellevoetsluis is gewoon 2-1 geworden voor Zuidland. En we zijn zo benieuwd hè, wat, of GHVV toch eindelijk wat meer... ja, eigenlijk vind ik dat GHVV het verdiend heeft.
1: Nog iets?
0: Ja.
1: 3-1.
0: Dat bedoel ik.
1: Doelpunt maken Yannick van der Wacht.
0: Dat bedoel ik, René.
1: En ik denk dat de finale in zicht komt nu. En met nog, ja, het is nog 5-6 minuten nog, maar... En hoe lang laat die scheidsrechter doorspelen natuurlijk.
0: Ja, daar is een scheidsrechter voor.
1: Ja, er was een lange bal van, uit de verdediging van GHVV. Maar hij miste wat en daar zat ook GHVV tussen. Stijn van der Berg zat er tussen. Die gaf hem op Yannick van der Wacht. Die de doel van bij ze passeren en waar ze 3-1 maakten.
0: En
1: wie weet. Misschien komt
0: er nog eentje.
1: Ja, wie weet. Maar dit is al genoeg hoor. Genoeg.
0: En wie weet of er bij Willem ook nog gescoord gaat worden.
2: Ja, nou ja, dat weten we nog niet. Want voorlopig is de bal aan de linkerkant bij Lorenzo Ali Karamat. Die gewoon een degelijke wedstrijd heeft gevoetbald samen met de centrale verdedigers. Want Lorenzo loopt linksback. En die is altijd ja, goed voor een extra actie aanvallend. Dus misschien dat hij nog een keer ook een moment krijgt dat hij een hoge voorzet kan geven vanaf links. Maar ja, Botek die speelt nu natuurlijk in principe op de counter. Dat is natuurlijk logisch als je een BMT hebt gehad bij die 1-0 stand voor Botek. Die gingen natuurlijk met z'n tienen naar voren. En ja, dan krijg je de deksel op de neus als je natuurlijk een Mark de Laak, een Joyce Fernandes en een Joey...
0: Klein.
2: Klein, ja. Ik wil daar nog wel een fout in maken. Joey Veerman. Nee, maar dat heb ik vandaag goed gedaan. Het is Joey Klein, maar als je die drie voetballers dan tegen je hebt en je staat als één verdediger daar centraal achterin als BNT'er, ja, dan ben je kansloos. En dat is ook gebleken door die 0-2 van Mark de Laak. Want die werd fantastisch uitgespeeld. En ik moet zeggen, als je dan kijkt naar het centrum van Botlek, dat Jesse Delfau een fantastische wedstrijd heeft lopen verdedigen. Okay, met zijn lengte, alle hoge ballen die waren voor hem.
0: René, en, had jij nog een doelpunt?
1: Nee. Voor mij kreeg de trainer van mensen aan mij in zijn gele kaart.
0: Oh, ja.
2: Dat is ook leuk. Nee, maar goed, maar Melvin Nagy is de man voor Botlek van de wedstrijd. Want die hebt dus overlijden gehaald. Dat is echt niet normaal. En hij gaat dan ook nog een keer stoppen. Dat vind ik dan zo jammer. Maar goed, hij moet eerst nog voorlopig nog één wedstrijd als dit is afgelopen. En het blijft 0-2 of 1-2, weet ik van wat. Maar dan moet hij toch nog wel nog weer een wedstrijd keeper. Aanstaande dinsdag. En dat, ik weet niet wie de tegenstander uit mijn hoofd is, maar goed, ik weet niet hoe die wedstrijden daar zijn verlopen. Maar ja, goed, we gaan dinsdagavond natuurlijk wederom een wedstrijd spelen voor de na-competitie. En wie weet wat daar dan uitkomt.
0: Wij zijn net zo nieuwsgierig als jij, maar op dit moment hebben we de eindsignalen nodig op jullie velden, bij René en bij jou.
2: Ja, en om, dat is ook zo. Maar jullie zijn er dinsdag niet natuurlijk.
0: Bij
2: de uitzending.
0: Nee, volgende week zaterdag weer.
2: Nou ja, misschien dan hoor je me dan weer bij Botlek. Want dan spelen we volgens mij als we doorgaan thuis.
0: Dat gaan we van de week pas doen. We zijn nu nog met wedstrijden bezig.
2: Ja, we zijn nog even bezig. En, maar het zal niet zo lang meer duren.
0: Dat vermoeden hebben wij ook. Maar wij gaan toch heel even een kort stukje muziek draaien.
2: Goed zo. Is goed.

0: Wij zijn nog met Twinste. Wij waren voor de plaat met twee verlengingen bezig. Maar om even rust aan uw oren en onze stemmen te geven. We gaan weer terug naar het veld van GHVV. Ik heb René nog niet horen roepen. En zover zit je daar ook weer niet van ons af, René. Staat het daar nog steeds bij jou 3-1?
1: Ja, wel, 3-1. En het zal altijd wel blijven met 3-1, want de wedstrijd is afgelopen. De spelers komen vermoeid van het veld af.
0: Wat gek.
1: Dit is echt een slijtageslag geweest. Maar de GHVV-mannen gaan door naar de finale. En welke is het? Ik weet het nog niet. Ik hoop TBGC. Want dan is het, dat zou een leuke afscheid zijn.
0: Nou, het wordt inderdaad DBGC, maar hoezo afscheid van het seizoen, neem ik aan?
1: Ja, ook van het seizoen en ook natuurlijk van Frenkie van Gelderen.
0: Ja. Maar het wordt inderdaad DBGC, hebben ze hier al uitgezocht.
1: Oké, nou, dan komen we elkaar voor de derde keer tegen het seizoen.
0: Nou ja, dat, we gaan wel eens kijken, want resultaten uit het verleden...
1: Ja, precies. Doe geen daad bij je, maar goed. Die helpen maar niet meer goed.
0: René,
1: ja, veel plezier. We gaan volgende week verder.
0: We gaan volgende week verder met dit verhaal.
1: Veel
0: en wij
1: het.
0: Gaan naar Den Haag, naar de Melis Stokerlaan.
2: Ja, Margreet, het is afgelopen hier, 0-2 gebleven. En het was een pittige partij voor Botlek. Met een zeer sportieve wedstrijd, want ik moet zeggen dat... eigenlijk geen gekke dingen hebben meegemaakt. Ja, Cola Zero.
0: Hey, geen reclame, Willem.
2: Nou, sorry, ja. Nee, maar ik ze vragen aan mij, wat wil je drinken? En het is nogal warm geweest, sorry. Maar weet dat? Ja, het is gewoon een volle...

0: vereniging natuurlijk. Ja. Die helemaal op zichzelf staat. En echt, we zijn heel erg goed ontvangen. En ook de mensen, de publiek, alle supporters. Geen wanklank naar elkaar toe. Het is gewoon een sportieve wedstrijd geweest met echt heel veel inzicht van beide ploegen. BMT was technisch veel beter. Maar Botek was de slimste. Maar zo kan ik het eigenlijk omschrijven.
1: Ja, en met deze laatste uitslag zijn alle ploegen die vandaag moesten... Nee, zijn bijna alle ploegen van het eiland door. Die een neutrale tegenstander hadden van een andere kant... Maar behalve Hellevoetsluis, voor hun eindigt het verhaal hier. Want Zuidland won er net eentje, had er net eentje meer in de doel. En dat betekent dus dat we dat het verhaal doorgaat voor Nieuwhoorn, Zuidland, Botlek, OVV, GAVV en Rokanje. Dus daar kunnen we op zeggen, wordt vervolgd.
0: Oké, Willem,
1: ik zou zeggen, ga genieten van dat drankje wat je net hebt besteld.
0: Ja, dat gaan we doen.
1: En dan heb je weer spraakwater voor de volgende wedstrijd.
0: Ik ga nog even naar de bestuur van deze vereniging even bedanken voor de goede ontvangst. En dan ga ik naar huis.
1: En doe voorzichtig op de terugreis. Wij gaan hier heel even mee naar muziek.

Ja, wij hebben hier de sportweek van Vierpolder staan. En dan wordt er gevraagd wat jij morgenochtend vroeg te doen hebt. Een knakworstenrace. Dat is om 10:30. Dat is niet vroeg, dat is laat. Om 9:30 is er morgenochtend een fietspuzzeltocht. En alle gekheid op een stokje, dit is allemaal serieus. 9:30 een fietspuzzeltocht en die start bij voetbalvereniging Vierpolders. Evenals de knakworstenrace. Morgenmiddag om 14:00 is daar de mutteren. En om, dat lijkt me met dit weer trouwens best heel erg lekker. En morgenavond is er een jeu de boel. Maar voor wie denkt dat de zaterdag al over is. Vanavond om 8:00 is er nog bij de voetbalvereniging Vierpolders de foute quiz. Zo is er trouwens de hele week van alles te doen in Vierpolders. Bij verschillende locaties. Het dijkhuis, ze is balanstraining bijvoorbeeld. Sportieve geheugentraining, sjoelen. Bij voetbalvereniging Vierpolders kun je dan slagbal spelen tot en met groep 8 van de lagere school. Wandelen, nou, dat lijkt me. En slagbal voor 13+. En zo zijn er oud- en jeugdspelletjes dinsdag.

0: In het dijkhuis. Er is en in het dijkhuis en op voetbalvereniging Vierpolders heel veel te doen. Woensdagmiddag kunt u wandelen met de plantage uit Brielen. Vlotje varen op de schaatsbaan aan de Kerkweg om 3 uur is ook woensdagmiddag. Nou, er is judo, er is baby en peuter instuif. Ik denk dat dit zo en zo op onze website staat van Sport op Voorne. En dan kunt u het allemaal nalezen. En voor wie dan denkt van, kijk, we willen volgende week 's avonds wat doen. Dan moet u even door. Volgende week is er een feestavond op voetbalvereniging Vierpolders. Wilt u nou even verder kijken, dan kunt u dat natuurlijk altijd doen op de website van sportweekvierpolders.nl. En dan heeft u het hele programma aan elkaar zitten. Ik denk dat wij eerst naar de reclame moeten en het nieuws van 5:30.
1: Link reclame. Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
1: Link reclame.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellvoorne.nl. Bewellvoorne. Balans begint hier.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
10: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
11: Live voetbal en overige sporten, afgewisseld met lokaal sportnieuws en leuke gasten. Dit is Sport op Voorne Putten.

Ja, John Travolta en Olivia Newton-John. 1978, de film Grease. Wij zijn ondertussen aan het kijken of wij een schema kunnen maken voor wat er volgende week gaat spelen. Dat laten we Joris even op zijn dode gemak doen, dan komt het helemaal goed. Ondertussen is de rit van de mannen afgelopen. En daar is, als ik het heeft, Vingegaard de vijfde ritwinst in de Giro behaald. En daarmee is hij vrijwel zeker. Hij moet nog natuurlijk wel even finishen in Rome. Zeker van de Giro eindzegen. En heeft hij alle drie de grote rondes gewonnen. Eén keer. Tijmen Arendsman, die blijft vieren. Die kon het vandaag nog net niet redden. De mannen van Visma hebben zich best wel uit de naad gewerkt om hun kopman inderdaad als eerste over die streep te krijgen. Morgen nog één rit voor de heren en dan wordt er gesprint in Rome. En dat hoopt Groenewegen natuurlijk te gaan winnen. Maar goed, dat is pas voor morgen. En mijn glazen bol wil nog wel eens werken iets voor, maar niet zo ver vooruit. De dames zijn nog bezig in de Giro della Rossa. Ook die gaan natuurlijk op voor de roze trui. En er zijn er drie vooraf. En er is de dame van Movistar, het jonge Britse talent.

Kat Ferguson is inmiddels uit de Giro for Women. Want die ging tegen de vlakte bij een crash en kon niet verder. Zij is afgevoerd naar het ziekenhuis. Nog 65 kilometer bij de dames. Drie koploopsters en de sprintersploegen die loeren. Rust is iets teruggekeerd. En waar het begin nog onrustig was met valpartijen. De drie koploopsters die vroeg wegreden zijn nog altijd vooruit. En hebben een kleine anderhalve minuut te pakken op het peloton. En de sprintersgroepen nestelen zich vooraan. Om de treintjes aan te zetten om de winst te gaan behalen in de eerste rit van de Giro della Rosa.

0: Ja, en dat was Takes Me Home, Country Road. En als ik het goed onthouden heb, want ik kan het niet meer lezen hier, is dit de originele versie van John Denver.
1: Live.
0: De live versie, ja, dat was inderdaad aan het einde duidelijk. Maar die live versie horen we ook regelmatig langskomen van die studentengroep uit Rotterdam. Wij zijn hier bezig om het rijtje vol te krijgen met de wedstrijden voor volgende week. En volgende week hebben we in ieder geval nog een aantal wedstrijden. En dan is het de vraag of we gaan in ieder geval tot de 13e waarschijnlijk door. Want we hebben nog een paar ploegen die volgende week toch echt wel een ronde moeten voetballen. We hebben in ieder geval volgende week op een finale op een neutraal terrein. En dat zou gaan om de promotiedegradatie voor de derde, vierde klasse. Schravendeel tegen OVV en GHVV tegen DBGC.

mij al met René Reek over hebben. Dat is een... die hebben we elkaar wat meer tegengekomen afgelopen seizoen. Want die speelden in dezelfde pool. In dezelfde klasse, wat dan ook. Voor promotie naar de vierde klasse gaat het worden THVV tegen Kanjen. Hebben ze dan allemaal gehad in die ploegen? Nee, hè. We moeten daarna nog een paar hebben. Wij ondertussen zijn we ook aan het kijken waar welke ploeg zich ongeveer ophoudt. En dan kom je toch echt wel uit leuke stukjes vandaan. We gaan maar eerst eens even naar 3 juni. Even kijken hoor. 3 juni hebben we in de eerste klasse de wedstrijd ARC tegen Nieuwenhoorn. En dat is een returnwedstrijd volgende week zaterdag. 6 juni dus, Nieuwenhoorn tegen ARC. Ik kan me bijna niet voorstellen dat we daar niet bij zullen zijn. Brielen tegen Nieuwekerk, want Brielen was vandaag vrij. Dat gaat om een... dat is een tweede ronde in de eerste, voor de eerste tweede klasse. Brielen tegen Nieuwekerk, dat wist u al. Maar Heidenoord tegen Zuidland, dat kan ook een hele leuke worden. En de finale is van de eerste tweede klasse is op 13 juni. En dat is de finale van de winnaars van daarboven. Dus dat zou kunnen zijn dat het... In het zwartste geval wordt het Heidenoord-Nieuwekerk. In het zonnigste geval wordt het gewoon Brielen-Zuidland. Zuidland-Brielen. Het is even om het even. Dus dat kan een hele leuke worden. Ik moet even gaan scrollen met het muisje. En dan de tweede, derde klasse, de tweede ronde. Aanstaande dinsdag is dat... Is dat EMM 21 tegen Botlek. En de derde ronde is volgende week zaterdag. En dat zijn de winnaars van EM tegen Botlek. En van Wipolder tegen Neptunus Schiebroek. En op 6 juni is de finale op neutraal terrein van de derde, vierde klasse. En die hoorde u mij net alleen horen, luisteren. Schravendeel OVV, GHVV 13 tegen DBGC. Wij gaan het allemaal zien. Gaan wij zo meteen nog even... Hebben wij nog een leuke daarvan? Ik geloof het niet helemaal. Wij gaan gewoon even naar muziek.

Ja, en zo zijn we bijna aan het einde gekomen van deze lange uitzending. Met verlenging vandaag. Dat kan de komende week ook nog gebeuren. Waar we met derde rondes gaan zitten. Finale rondes. En overal moet een uitslag komen. Dat maakt het juist zo leuk. Wij willen onze verslaggevers voor vandaag bedanken. Want die hebben er een uitzending weer van gemaakt. De spelers op het veld natuurlijk heel erg bedanken. Want zij zorgden ervoor dat soms iets dat minder logisch was als dat het leek. Maar in ieder geval Alex Hoordijk, René Reek, Willem Heidakker, Dick van der Meer, Peter Bos die er weer zat. En Arie Stoei natuurlijk, hoe kunnen we hem vergeten. En zij hebben allemaal vandaag verslag gedaan van die ploegen van het eiland die door konden in de na-competitie. Volgende week wordt dit verhaal vervolgd. Ik wens u nog een hele fijne zaterdagavond. En tot volgende week.

0: Dit uur Sport op Voorneputten werd u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogliet.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
2: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
0: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De beelden tonen een chaotische situatie met een man en een vrouw, waarbij de vrouw hardhandig wordt weggetrokken. De aanhouding volgde op een melding van bedreiging met een mes. In België zijn 2 vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus. Na een tip van een chauffeur viel een grote politiemacht de bus binnen. De snelweg richting Oostende bleef uren afgesloten vanwege het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. Het cruiseschip Hondius mag na een grondige reiniging en desinfectie weer uitvaren, bevestigt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het schip, getroffen door een uitbraak van het Hantavirus, vertrekt over 2 weken vanuit Rotterdam voor een nieuwe reis. 3 besmette opvarenden overleden. De bemanning is in quarantaine. En een fietsenmaker in Groningen werd aangehouden nadat hij een lokfiets van de politie veiligstelde. Hij zag een poging tot diefstal en zette de fiets binnen, maar werd verdacht van heling. De politie bevestigt de aanhouding en meldt dat de zaak is geseponeerd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een enkele bui met mogelijk onweer over. Vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
9: Hey, kreutzenkoker.
10: Ja, wat nou weer?
9: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
10: Nee, nog niet.
9: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg.

0: weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
1: Oh ja, joh.
0: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch, niet dan? Echt wel.
2: Alle eendjes zwemmen in het water.
3: Fout. Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
4: Doe eens gek. Huur een eend.
3: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft...

0: Geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
3: In ons ruime occasion center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
6: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Boekie Woekie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het Aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het Aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis.
5: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
9: Link reclame.
10: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
12: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijd. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
13: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
14: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
15: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: En nu terug.

0: kamer.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure...

0: Ikzelf. Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In België zijn 2 vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus. Na een tip van een chauffeur viel de politie de bus binnen. De snelweg richting Oostende bleef uren dicht vanwege het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 vrijwilligers die met een meetapparaat het geluid bij een woning meten. Jaarlijks komen er veel klachten binnen over geluidsoverlast. De proef combineert metingen met ervaringen van inwoners en loopt tot het einde van het jaar. Bij voetbalvereniging Berghem Sport is stilgestaan bij de dood van een 47-jarige jeugdleider uit het dorp. Hij werd gistermiddag tussen Herpen en Berghem in een sloot gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Alle thuiswedstrijden zijn afgelast. De kantine bleef open voor steun. Een 35-jarige verdachte uit Os zit vast. De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding op 19 mei... rond 21:30 s'avonds in een asielzoekerscentrum in Zeist. Beelden tonen een chaotische situatie met een man, een vrouw en meerdere agenten. De man is aangehouden en weer vrij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten enkele bui met mogelijk onweer over. Vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja, joh.
7: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
8: Nou, dat heb je goed gedaan.
7: Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis.
8: Zeker.
7: Ja toch, niet dan? Echt wel.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
10: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze voorzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
11: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.
11: Een nieuw uur Link.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Goedkope poetspullen.nl.
8: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
7: Goedkopepoetspullen.nl.
8: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
11: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Boekie Woekie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het Aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het Aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652-521183. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 7:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdag

0: Vanavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop. En ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link meer.
3: Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij

0: ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Oekraïense drones vielen afgelopen nacht olieinstallaties aan in het zuiden van Rusland. Onder meer in Taganrog en Armavir. 2 mensen raakten gewond. De gouverneur van Rostov meldt bijna 50 neergehaalde drones. Het Russische ministerie spreekt van 127. Ook raakt een drone een kerncentrale in Zaporizhia. De WHO-directeur Tedros Ghebreyesus is aangekomen in Ituri, Congo, waar de ebola-uitbraak snel uitbreidt. De Bundibugyo-variant veroorzaakt de ziekte zonder goedgekeurd vaccin. Oeganda meldt 9 gevallen. Hulpverlening stagneert door te weinig personeel en gewapend geweld. De VS geeft $80 miljoen extra steun. De Amerikaanse president Donald Trump bezocht begin deze maand China, waar Taiwan centraal stond. China ziet Taiwan als een afvallige provincie, terwijl het eiland zich voorbereidt op mogelijke inlijving volgend jaar. Taiwan vraagt zich af of het de steun van de VS behoudt. Ruim 840 passagiers van 2 hoge snelheidstreinen zaten een hele nacht vast in Bourgogne door technische problemen op het spoor. De treinen van Trenitalia reden van Lyon naar Parijs en konden daardoor niet verder reizen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een enkele bui met mogelijk onweer over. Vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
6: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.
9: No thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations

0: vergt het maximale van je radio, maar dan heb je ook wat. Dit is Link.
1: I don't want no fly guy. I just want a shy guy. That's what I want, yeah.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kunt bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
9: Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het Aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het Aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis.
8: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
10: Link weer.
11: Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
13: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundige

0: Deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakman...

0: Schilder of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump bezocht eerder deze maand China, waar Taiwan het belangrijkste onderwerp was. China ziet Taiwan als een afvallige provincie, terwijl het eiland zich voorbereidt op mogelijke inlijving volgend jaar en hoopt op steun van de VS. Wolfgang Kubicki is de nieuwe leider van de Duitse liberale partij FDP. Met 59% van de stemmen wil hij de partij uit de crisis halen en terugbrengen naar het centrum van de macht. De FDP verloor vorig jaar de kiesdrempel en is in veel deelstaten niet meer vertegenwoordigd. De directeur-generaal van de WHO, Tedros Ghebreyesus, is aangekomen in Ituri, het epicentrum van de ebola-uitbraak. De ziekte verspreidt zich snel, vooral door de Bundibugyo-variant zonder vaccin. Meer dan 1000 vermoedelijke gevallen zijn gemeld in Congo. Ook Oeganda heeft besmettingen. De WHO roept op tot meer hulp. Oekraïense drones hebben vannacht olieinstallaties in het zuiden van Rusland aangevallen. Onder meer in Taganrog en Armavir. 2 mensen raakten gewond, branden zijn geblust. President Zelensky noemde de actie een terugbrengen van de oorlog naar Rusland. Ook werd de kerncentrale Zaporizhia getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten, met toenemende bewolking en temperaturen tussen 10 en 20 graden. De wind is zwak tot matig en draait naar zuidelijk. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.
4: The Downtown HQ Radio Show.
5: Goedenavond vanuit deze high-tech super uitgeruste radiostudio. De Downtown HQ Radio Show. Een show die ondanks al die technische snufjes helemaal niks is zonder al die dikke tracks die ik voor je heb om te draaien. Tracks uitgezocht en achter elkaar gemixt door mij, Ramon Baron, van bijvoorbeeld Victor Varela, Cube Guys, Orabla Theor, Grooveman en nog veel meer onderweg. En om een show van deze week mee te openen heb ik deze release op Bedroom Music van Dani Vars en Paco Ramirez, getiteld White Coffee.

Een van de 24 tracks die staan op de Deep Tech Selections Volume 13 lijst. Een lijst die is samengesteld door LW Recordings. Deze track die ik zojuist draaide is een track van Brandon James, Batman. Verder met goede muziek op de radio, nu een nieuwe track van de Cube Guys, afkomstig van de Crash Emotivo Volume 1.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De VS en Iran liggen ver uit elkaar in de onderhandelingen over een conceptakkoord. Het voorstel bevat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en heropening van de straat van Hormuz. Maar het nucleaire programma blijft onbeslist. Iran behoudt een sterke positie en wil eerst economische verlichting zien. Op het terrein van de Finse producent Kelu in Joensuu wordt een 12 meter lange zeppelin gevuld met waterstofgas en aangedreven door een elektrische motor. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op één plek zweven. Ideaal voor bewaking. Finland innoveert om minder afhankelijk te zijn van de VS. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana van 1994 tot 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles levert naar verwachting 100.000 pond op, ongeveer 115.000 euro. Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 reizigers van twee Italiaanse hoge snelheidstreinen de nacht in de trein doorbrengen. De treinen van Trenitalia reden omgeleid en kwamen stil te staan bij Bouffon. Passagiers klaagden over gebrek aan water, licht en stroom. De vertraging bedroeg 12 tot 13 uur. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten. Met bewolking en enkele buien vanuit het zuidwesten. De temperatuur daalt tot 10 graden in het noordoosten en blijft in het zuiden rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Warning. Warning. Please wait.
3: We are synchronizing this location with NASA.
1: Location synchronized.
3: Attention. Danger found.
4: Danger found.
3: A meteorite will hit the Earth in 30 seconds.
1: Your last hope is to party like tomorrow doesn't exist.
3: Let's seize the moment and make the most out of this night.
1: Now, please, brace for impact.
3: Brace for impact.
1: In 3, 2, 1. Welcome.
3: To another dimension.
1: To another dimension. The Lord is waiting.
5: This is your Saturday Night Soundtrack Dance Show 2.0.
6: Melt into the moment.
1: Dance Show 2.0 with Remco Israels.
6: On Link Radio.

0: Sean Lasse Bean en Frank After Sea. En dit is de Martian Escape. Hey, Frank, welkom. Dit is Link. Op zaterdagavond met de Dance Show 2.0. Wat komt er voor je aan? Danielle Presta, Winterborn en Papi en We Belong to the Wind. En nu DJ Extramic en XO Fair.
1: Dance Show 2.0.
2: You're locked in.

Leuk dat je weer ingeschakeld bij je zaterdagavond danceavond nummer 1. Dit is de Dance Show 2.0. Hey, onderweg, à la Thea en Foxy J en Rise to the Fallen. En nu de Drake en Pop It Up. Dit is Link.

0: Show met Jericho Israël.
1: Nog tracks voor je onderweg van Stinks, Matteo Ferry en Altar, en DJ Powell en DJ Fate en Automatic Daydream. Hey, en misschien heb je het vandaag wel mee mogen maken op Hoek Voorland Entrance and Beats. Heb je het niet meegemaakt? Niet getreurd. In september gaan we het weer doen.

0: Dit was weer de Dance Show 2.0 op zaterdagavond. Komend uur hebben we een gastset van Nabil MJ. Een gastset exclusief voor Dance Show 2.0. Hey, ik wens je een heel fijn weekend. Ik hoop dat je op de juiste manier voorbereid hebt op jouw stapavond nummer 1. En ik zie je graag volgende week weer.
1: Thanks for listening to Dance Show 2.0. For more info, click socials, Facebook en SoundCloud.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. President Donald Trump is klaar met de ophef rond het concert ter ere van het 250-jarig bestaan van de VS. Op Truth Social kondigt hij aan mogelijk woensdag op The National Mall in Washington een bijeenkomst te houden onder de naam Amerika is terug. De VS en Iran liggen ver uit elkaar in de onderhandelingen over een conceptakkoord. Het voorstel bevat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en heropening van de staat van Hormuz. Maar het nucleaire programma blijft onbeslist. Iran behoudt een sterke positie en wil eerst economische verlichting zien. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland, bij de grens met Rusland, is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange zeppelin vliegt 12 uur achtereen en wordt volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Hij kan zonder piloot vliegen met kunstmatige intelligentie. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten, met bewolking en enkele buien vanuit het zuidwesten. De temperatuur daalt tot 10 graden in het noordoosten en blijft in het zuiden rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Warning. We are now interrupting this radio program due to an emergency. Your life will never be the same again.
4: This is your Saturday Night Soundtrack Dance Show 2.0 on Link Radio.
3: Get ready to be transported into a new universe. Where music, joy, and love coexist. It's time to welcome your host. Remco Israël.
5: Luisteraars, van welkom bij het tweede gedeelte van de Dance Show 2.0 op zaterdagavond bij Link. Hey, wie hebben wij vanavond exclusief in de show? Hier is Nabil MJ met de guestmix van deze week. Yeah!

0: Dit was hem voor deze week. De guestmix op naar Bill MJ. Geef hem een warm applaus. Het was de Dance Show 2.0 voor deze week. En volgende week zijn we uiteraard bij Link weer terug tussen 10 en 12. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Hoi.
1: Thanks for listening, Dance Show 2.0. For more info, click socials. Facebook.

0: Flink reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is schijnig overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie

0: ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Boekie Woekie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten.
3: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo.

0: de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Gold in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De Zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande Zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen.

0: Flink reclame.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
6: Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Boekie Woekie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten. Op zaterdag 6 juni kun je duurzaam en dichtbij shoppen bij de Tuintjesmarkt in Zuidland. Van 10 tot 4 uur verkopen meer dan 50 bewoners vanuit hun eigen tuin, oprit of garage allerlei spullen zoals speelgoed, kleding, puzzels, paardenspullen, kunst, kleinmeubilair enzovoort. In aanloop naar 6 juni vind je meer informatie en een plattegrond op het Facebook- en Instagram-account Tuintjesmarkt Zuidland.
5: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
0: Link reclame.
7: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink maten.
8: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelino-taart. Lang geleden.

0: vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.

0: Het vergt het maximale van je radio, maar dan heb je ook wat. Dit is Link.
1: You self-destructed, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

0: reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is schijnig overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De Zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande Zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoet Sluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoet Sluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.